0: Veronica. Met het nieuws. Het is 2 uur.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Beek. In de Amerikaanse staat Indiana hebben overstromingen aan zeker 6 mensen het leven gekost. Een van hen is een jongetje van 4. In sommige gebieden is in 2 dagen bijna 30 centimeter regen gevallen. De 4 hebben een peil bereikt dat in 100 jaar niet meer is voorgekomen. De gouverneur van Indiana zegt dat president Trump met hulp over de brug komt. De natuurbrand in de Belgische Hoge Venen blijft zich uitbreiden. Er is inmiddels een stuk natuur verwoest van omgerekend 5 bij 5 kilometer. Doordat de wind steeds van richting verandert, is het blussen een lastig karwei. 2 helikopters uit ons land hielpen mee, net als Duitse en Luxemburgse brandweerlui. Onze stranden worden steeds schoner, want bij de jaarlijkse opruimactie hebben vrijwilligers opnieuw minder verpakkingen, flesjes en ander afval geraapt. Wel lagen er meer sigarettenpeuken. Er zijn ook gekke dingen gevonden op het strand, zoals een oude videoband en de verpakking van een chocoladereep uit 1991. Een mooie financiële opsteker voor Ajax, nu de overstap van Mika Gods naar Paris Saint-Germain definitief is. Amsterdammers krijgen een transferbedrag dat kan oplopen tot 55 miljoen. Een paar jaar geleden nam Ajax Gods nog over voor 1 miljoen van Genk. Ajax wilde zijn beste speler liever niet kwijt, maar snapt dat PSG hem meer te bieden heeft. Met Veronica Weer van Weer Online. Vannacht is het overal droog en koelt het af naar 13 graden in het noordoosten tot 17 graden in het zuiden. Komende dag verloopt een lange tijd droog met een mix van wolken en zon, 20 tot 25 graden.

0: luistert naar Veronica.
1: Oh, Veronica, wauw. Wat ben ik toch aan het genieten.
2: Radio Veronica.
3: Echt, Veronica is helemaal top.
0: De beste muziek aller tijden.

0: Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 3 uur.
2: Goedenacht, ik ben Frans van der Beek. In een appartementencomplex in Oosterhout is brand uitgebroken. Die begon op de 4e etage van het complex dat uit 6 verdiepingen bestaat. Besloten is om iedereen uit het gebouw te halen. Voor zover bekend zijn er geen gewonden. Inwoners van de Duitse plaats Monschau zijn opgeroepen om zich voor te bereiden op een evacuatie. Nu de branden in het Belgische natuurgebied Hogevenen zich uitbreiden. Daar is al een stuk natuur van omgerekend 5 bij 5 kilometer verwoest. De branden zijn nu een paar kilometer van de Duitse grens. 2 Nederlandse blushelikopters

hebben gisteren meegeholpen. Bij overstromingen in het noordwesten van Spanje zijn 2 vrouwen om het leven gekomen en 2 baby's raakten gewond. Door een stortbui waren de aardverschuivingen en een overstroming in de buurt van de plaats León. Volgens Spaanse media kwamen de slachtoffers met een paar anderen vast te zitten in een café. Stefan Nillissen, die op de EK Atletiek goud won op de 1500 meter, was verrast dat hij met zoveel overmacht als eerste over de finish kwam. Hij had meters voorsprong op de nummer 2, dankzij een enorme eindspurt, terwijl hij in de laatste bocht nog op plek 5 liep. Nillissen is de 2e Nederlander met Europees goud op de 1500 meter. De eerste keer was het in 1950. Het Veronica Weer van Weer Online. Vannacht is het overal droog en koelt het af naar 13 graden in het noordoosten tot 17 graden in het zuiden. Komende dag verloopt een lange tijd droog met een mix van wolken en zon, 20 tot 25 graden.

doen. Als ik hier opeens weer voor je stond, wat zou je doen? Als ik viel hier voor je op de grond.

0: met het nieuws. Het is 4 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. In een appartementencomplex in Oosterhout is brand uitgebroken. Die begon op de 4e etage van het complex dat uit 6 verdiepingen bestaat. Besloten is om iedereen uit het gebouw te halen. Tientallen mensen moesten ergens anders naartoe. Een paar zijn naar het ziekenhuis gebracht. Voor zover bekend zijn er geen gewonden. Opnieuw heeft Rusland de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen. Er waren vannacht verschillende explosies te horen. Oekraïne had de aanvallen al verwacht en de bevolking gewaarschuwd. In een gebouw brak brand uit. Oekraïne heeft ook Rusland aangevallen met drones. In de buurt van Moskou zijn er tientallen onderschept, zegt de burgemeester. In de Amerikaanse staat Indiana hebben overstromingen aan zeker 6 mensen het leven gekost. Een van hen is een jongetje van 4. In sommige gebieden is in 2 dagen tijd bijna 30 centimeter regen gevallen. Rivieren hebben een peil bereikt dat in 100 jaar niet meer is voorgekomen. De gouverneur van de staat zegt dat president Trump met hulp over de brug komt. Een mooie financiële opsteker voor Ajax, nu de overstap van Mika Gods naar Paris Saint-Germain definitief is. Amsterdammers krijgen een transferbedrag dat kan oplopen tot 55 miljoen. Een paar jaar geleden nam Ajax Gods nog over voor 1 miljoen van Genk. Ajax wilde zijn beste speler liever niet kwijt, maar snapt dat PSG hem meer te bieden heeft. Met Veronica Weer van Weer Online. In de ochtend schijnt de zon in het zuidoosten met flinke regelmaat, maar er trekken ook wolkenvelden over. In de middag zien we een afwisseling van wolkenvelden en zonnige perioden. 20 tot 25 graden gaat het worden.

0: met het nieuws. Het is 5:00.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. In het Brabantse Oosterhout is een appartementencomplex geëvacueerd en dat de brand was uitgebroken. Die was ontstaan op de 4e etage van het gebouw dat uit 6 verdiepingen bestaat. Met hoogwerkers werden mensen eruit gehaald. Een aantal bewoners is door ambulancepersoneel nagekeken en eentje moest naar het ziekenhuis. Inwoners van de Duitse plaats Monschau zijn opgeroepen om zich voor te bereiden op een evacuatie, nu de branden in het Belgische natuurgebied Hoge Venen zich uitbreiden. Daar is al een stuk natuur van omgerekend 5 bij 5 kilometer verwoest. Branden zijn nu een paar kilometer van de Duitse grens. 2 Nederlandse blushelikopters hebben gisteren meegeholpen. Bij overstromingen in het noordwesten van Spanje zijn 2 vrouwen om het leven gekomen. 2 baby's raakten gewond. Door een stortbui waren er aardverschuivingen en een overstroming in de buurt van de plaats León. Volgens Spaanse media kwamen de slachtoffers met een paar anderen vast te zitten in een café. Nederlandse atleten zijn weer in de prijzen gevallen op de EK in Engeland. De mooiste was voor Stefan Nillissen. Hij won compleet onverwacht goud op de 1500 meter. Lieke Klaver pakte brons op de 400 meter en daar had ze wel wat meer van verwacht. En bij de zevenkamp was er zilver en brons voor Emma Oosterwegel en Sophie Dokter. Met Veronica Weer van Weer Online. In de ochtend schijnt de zon in het zuidoosten met flinke regelmaat, maar er trekken ook wolkenvelden over. In de middag zien we een afwisseling van wolkenvelden en zonnige perioden. 20 tot 25 graden gaat het worden.

0: Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 6 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. In het Brabantse Oosterhout is een appartementencomplex geëvacueerd nadat er brand was uitgebroken. Die was ontstaan op de vierde etage van het gebouw. Met hoogwerkers werden mensen eruit gehaald. Een paar mensen zijn door ambulancepersoneel nagekeken. De bewoners worden opgevangen in het gemeentehuis van Oosterhout. De brand in het Belgische natuurgebied de Hoge Venen breidt zich uit en rukt op richting Duitsland. Inmiddels is nu een gebied van omgerekend 5 bij 5 kilometer verwoest. Bewoners van de Duitse plaats Monschau is gevraagd zich voor te bereiden op een evacuatie. In twee Belgische plaatsen zijn al een paar honderd mensen geëvacueerd. In de Amerikaanse staat Indiana hebben ze te maken met zware overstromingen. En die hebben zeker aan 6 mensen het leven gekost. Onder de slachtoffers is een jongetje van 4. Sinds dinsdag zijn er enorme buien in Indiana. Rivieren hebben in 100 jaar niet zo'n hoog peil bereikt. De gouverneur hoopt dat president Trump te hulp schiet. En Nederlandse atleten zijn weer in de prijzen gevallen op de EK in Engeland. Het mooiste was van Stefan Nillissen. Hij won compleet onverwacht goud op de 1500 meter. Lieke Klaver pakte brons op de 400 meter. En daar had ze wel wat meer van verwacht. Bij de zevenkamp was er zilver en brons voor Emma Oosterwegel en Sophie Dokter. Het Veronica Weer van Weer Online. In de ochtend schijnt de zon in het zuidoosten met flinke regelmaat, maar daar trekken ook wolkenvelden over. In de middag zien we een afwisseling van wolkenvelden en zonnige perioden en het wordt 20 tot lokaal 25 graden.
3: Vakantie voorbij? Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Scoor nu een Samsung Galaxy Book 4 laptop met Intel Core i5 processor voor €555. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
4: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: Woehoe! Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
6: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal, alleen vandaag nog. Bouwhout vurige schaaf 2,40 meter, 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
5: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
7: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
8: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
9: 3 sterren slot.
8: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze sloten tool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
7: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het tijd naar Beter Bed.
10: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. Dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
11: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
12: Droom groots, rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden, dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op byd.com.
13: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle A-merk

0: ijsrepen 1 plus 1 gratis. En de mega meevaller van de week, alle raakvruchtensiroop 0, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
1: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.

0: Join the club.
1: Radio Veronica.
2: Radio.
1: Goeie muziek.
2: Veronica.
3: Ja, hij staat bij mij. Hij kan gewoon niet op een andere zender. Hij staat gewoon vast.

Wat is de echte voornaam van Lady Gaga? Hoe heet de drummer van Queen? Uit welke stad komt de band Oasis? Uit hoeveel leden bestond de Jackson 5? Nou, goed te doen toch?

0: radiospelletjes? Meld je dan nu aan via radioveronica.nl.
1: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: Start je dag zonder barst.
1: Opgelost. Autotaalglas.
2: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
3: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
4: Müller Milk, the moo you can't resist.
5: Nieuw bij Ziggo, altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN, standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
6: Voor wie zijn we ook alweer?
5: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het altijd alles netwerk. Ziggo.
7: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf 20.999 euro. Suzuki, serious about fun.
5: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
8: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
9: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
8: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
10: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 2 flessen Lipton Iced Tea van 1,5 liter per besteding vanaf 35 euro. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat zie je van Jumbo.
11: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
12: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
11: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
12: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
13: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
14: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
15: Alle verf super voordelig.
16: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas Bosch 18 volt klopboor Easy Impact van 139 euro voor 89,99. Dat zeg ik.
17: Voel mij zo free.
18: Wacht, wat? 75 euro? Ik loop het.
19: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
18: Wow, dit is echt nice.
19: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl.
16: Als je 18 volt klopboor Easy Impact van 139 euro.

0: houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
1: Radio Veronica.
2: Met het nieuws. Het is 7 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. In het Brabants Oosterhout is brand geweest in een appartementencomplex. Die is nu onder controle. Iedereen werd geëvacueerd, sommige bewoners met hoogwerkers. Ze zijn allemaal opgevangen in het gemeentehuis. Een aantal bewoners is door ambulancepersoneel nagekeken. Eentje moest naar het ziekenhuis. Inwoners van de Duitse plaats Monschau moeten zich voorbereiden op een mogelijke evacuatie, nu de branden in het Belgische natuurgebied Hoge Venen zich uitbreiden. Er is al een stuk natuur van omgerekend 5 bij 5 kilometer verwoest. De branden zijn nu een paar kilometer van de Duitse grens. Verschillende explosies vannacht in de Oekraïnse stad Kiev en ook een andere stad werd aangevallen. Daar kwam een vrouw om het leven en 6 anderen raakten gewond bij een aanval met drones en ballistische raketten. Die kan Oekraïne moeilijk onderscheppen omdat er geen afweer is. En op de EK Atletiek in Engeland heeft Stefan Nillissen voor een stunt gezorgd door goud te winnen op de 1500 meter. In eerste instantie leek hij geen kans te maken toen een aantal lopers hem in de laatste bocht nog inhaalden. Maar met een sensationele eindsprint wist hij zich naar voren te werken. Het Veronica Weer van Weer Online. Vooral in het zuidoosten af en toe zon vanochtend, maar vanuit het westen trekken ook wolkenvelden over, met in het noorden een buitje. Vanmiddag afwisselend wolkenvelden en zon bij 20 tot lokaal 25 graden.
4: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
5: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
4: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
6: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
7: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
8: Zijn we al.
7: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
9: Oh ja, verzekering.
7: En weer door met de Ora autoverzekering.
6: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle tapas vanaf 89 cent. Lidl, je verdient het.
10: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
11: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
12: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
13: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
12: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
13: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
14: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfastdroom waar te maken.
15: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
14: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
16: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.

Notorious en Duran Duran op de vroege zondagochtend. Een hele goede morgen. Het is zondag 16 augustus, het is 11 over 7. Jij bent erbij. Leuk dat je erbij bent op de zondagochtend. Ik vind het altijd best wel een extra complimentje, schouderklopje waard. Want de zondag is toch wel een beetje bij uitstek het ultieme luxe gevoel van rust en een beetje vertragen. Ja, als het aan mij ligt, dan is dat echt iets van koffie in bed. Ik vind dat zo heerlijk. Je hebt gegarandeerd kruimels in je lakens. Maar koffie en croissantjes, dat maakt toch, ja, vind ik toch echt wel de zondag helemaal compleet. Wel koffie, geen bed, geen kruimels, maar wel hele goede muziek. Dat heb ik sowieso voor je klaarstaan. Ik ben benieuwd of wat jij aan het doen bent. Of jij dat ook toevallig stiekem koffie aan het doen bent in je bed. Of dat jij zegt, nee Lies, dat bed, dat laat ik achterwege. Er zijn veel betere plekken om je dag te starten en koffie te drinken. Je mag altijd iets laten weten. Je mag je bemoeien, je mag je mening geven. Je mag iets zeggen, een shout-out, muziek aanvragen. De app staat altijd wagenwijd voor je open, dus doe dat lekker vooral. Vandaag tot 10 uur ben ik bij je. Een coverbattle. We hebben het Kill Your Dance momentje met 2 koffers. Mag jij kiezen uit de jaren 80 welke wordt gekild? Ik heb nog belangrijk nieuws over Gerard, mocht je dat gemist hebben. En kinderverjaardagen. Die zijn toch KUT, of niet? Daar gaan we het nog over hebben. YouTube komt eraan, de Sugar Babes, Elton John is ook hier. Maar eerst even een nieuwe plaat van Sienna Spyro. Hier is Material Lover.

lekker wegdromen of juist wakker worden natuurlijk bij de muziek van Elton John. Precies zoals de zondag voor bedoeld is hoor. Rocket Manny bij Veronica. Uiterlijk zegt niet alles. Ze zeggen toch ook wel don't judge a book by its cover. Nou, dat geldt echt enorm voor de Sugar Babes. Ik weet niet of je die wel eens hebt gezien op een video of op een foto. Maar er is één Sugar Babe en die heeft iets heel excentriek over zich heen. Die heeft echt 10 centimeter hoge pups tot aan. Enorme neplippen, enorme nepwimpers, enorm nep haar, nep tieten. Altijd lage uitsneden. En ze heeft ook een beetje zo'n resting bitch face. Maar deze meid is lief. Ik heb ze vorig jaar mogen ontmoeten, de Sugar Babes, voor de cross. En echt heel Engels, maar heel vriendelijk en heel veel humor. En dan dacht ik, oh Lies, wat erg dat je daar toch stiekem een mening over had. Ja, dat wil ik toch even zeggen. Don't judge a book by its cover. Want het is in heel veel gevallen ook gewoon...

0: eten.
1: Lekker zomers, altijd laag. Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
3: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
4: Voel mij zo free.
5: Wacht, wat? €75? Ik loop het.
6: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
5: Wow, dit is echt nice.
6: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
7: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: weerbericht. Toen ik vanochtend deze kant op reed, was het echt een cadeautje. De zon kwam net op en prachtig vurig rood. En dat zonnetje blijft zich gelukkig de hele dag een beetje laten zien. Het is een zonnige dag, hier en daar wel wat wolkenvelden en er kan ook een buitje vallen. Maar het is een stuk frisser, aangenamer als je het mij vraagt. 20 tot 25 graden vandaag.
1: Lisanne Bronckhorst.

0: Missing home. Only know you love her when you let her go.
1: En wat doe je dan?
0: And you let her go.
1: And you let her go. Passenger bij Veronica. Daar kan je vaak pas over meepraten als je zoiets hebt meegemaakt. Hè? Dat je een soort van, ja, ik heb het ook wel eens meegehaald. Dat je wel van iemand hield, maar dat je wist dat het niet een goed idee was. Dat het uiteindelijk geen toekomst had. Ja, en dan moet je toch met je hoofd kiezen in plaats van met je hart. Want je kan nog voor zoveel van iemand houden. Maar als het niet werkt, dan werkt het soms gewoon niet. Ja, dat is een beetje waar het over gaat. Goedemorgen, Radio Veronica. 8:09. Marjolein is erbij. Ze zegt, daar zijn we natuurlijk weer. Een hele fijne uitzending en een fijne zondag. Ook Nicolette, die schuift aan met koffie in bed en met muziek. Heerlijk. Jeroen zegt, leuk om jou te horen op de zondagochtend. Koffie en goede muziek. En over die kinderverjaardagen, ja, daar ga ik het zo nog even uitgebreid met je over hebben. Die zijn alleen leuk op het einde als je een zakje snoep mee kan krijgen. Dat is natuurlijk helemaal top. Ja, dat vond ik zelf ook altijd heel erg leuk. Ik vond het sowieso ook leuk om te trakteren in de klas. Uit te delen, een kinderverjaardag echt alleen voor kinderen. Dat vond ik ook superleuk. En dan had je net zo'n presentje. Hè? Dat zat vaak in een tas. En dan zat wat lekkers in. Of een yo-yo, een bellenblaas en dat soort geneuzel. Dat zijn altijd hele leuke dingen om te krijgen, inderdaad. En ook René is er weer bij. Goedemorgen, kerel. De afwas is klaar. En nu ontspannen, koffie op de bank met Veronica aan. Ik denk een prima zondag zo.

0: Radio Veronica.
1: Ik ben lekker onderweg met Radio Veronica.
2: Zet Radio Veronica als nummer 1 preset in je autoradio.
3: Ja!
4: Hij gaat lekker.
3: Hop!

Amy Winehouse, and you know I'm no good. Soms heb je dat bij mensen, dat je gewoon weet dat het niet heel veel beter wordt. Goeie ochtend, de zondagochtend hier bij Veronica. Het is 9 voor 8.

0: Mijn vriend appt me net, dit nummer gaat over jou. Ik heb wel mazzel met zo'n lieve vriend. Heerlijk. The most beautiful girl in the world, Prince, hier bij Veronica. Iets over acht. Wat voelen we nou bij kinderverjaardagen? Verzet, ondergaan of toch misschien wel leuk? Ik heb ook nieuwe muziek voor je klaarstaan. En we gaan Edith zo even een handje helpen.
1: Maandag is hij terug.
2: Ja, geweldig.
1: Gerard Ekdom. Met de beste muziek aller tijden.
3: Oh ja. Yeah.
1: Ekdom in de morgen. Iedere werkdag vanaf 6 uur op Radio Veronica.
3: Ik heb er zin in hoor.
4: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
5: Voor wie zijn we ook alweer?
4: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu eens rekeningnummer geven.
7: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
4: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
8: Thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
9: Wauw deals bij Ethos. Zoals alle Bioderma, nu 50% korting. Dat is je favoriete skincare voor de beste prijs. Kom voor nog meer wauw deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
8: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle tapas vanaf 89 cent. Lidl, je verdient het.
10: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
11: Hey ondernemer, hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
10: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
12: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
13: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Douwe Egberts koffie, 25% korting. En Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen per schaal, €2,99. We doen met je mee. Plus.
12: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
14: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Boss en Calvin Klein. Final sale. Nog tot en met zondag in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
15: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
16: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
17: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker. De hypotheker.
18: Nu bij Belsimpel. De nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu met hoge exclusieve korting in combinatie met Odido. En schrijf je in voor extra persoonlijke korting. Ontdek het nieuwste van Samsung nu bij Belsimpel.
19: Belsimpel zet de tijd op 8 uur.
17: En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker.

0: Sommigen moesten met hoogwerkers van hun balkon worden gehaald. Twee mensen raakten gewond, eentje moest naar het ziekenhuis. Veel bewoners zijn opgevangen in het gemeentehuis. Natuurbrand in de Belgische Hogeveen is nog niet uit en dreigt naar Duitsland uit te breiden. Inwoners van de Duitse plaats Monschau zijn opgeroepen om zich voor te bereiden op een mogelijke evacuatie. De branden zijn nu een paar kilometer van de Duitse grens. Twee Nederlandse helikopters blussen mee. In de Amerikaanse staat Indiana hebben ze te maken met zware overstromingen en die hebben zeker aan 6 mensen het leven gekost. Onder de slachtoffers is een jongetje van 4. Sinds dinsdag zijn er enorme buien in Indiana. Rivieren hebben in 100 jaar niet zo'n hoog peil bereikt. De gouverneur hoopt dat president Trump te hulp schiet. En op de EK Atletiek in Engeland zijn Nederlandse atleten weer in de prijzen gevallen. De mooiste was voor Stefan Nillessen. Hij won compleet onverwacht goud op de 1500 meter. Lieke Klaver pakte brons op de 400 meter. Bij de zevenkamp was er zilver en brons voor Emma Oosterwegel en Sophie Dokter. Het Veronica Weer van Weer Online. Vanochtend vooral in het zuidoosten af en toe zon. Vanuit het westen trekken er wolkenvelden over met in het noorden een buitje. Vanmiddag afwisselend wolken en zon en 20 tot 25 graden.
1: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Droom groots, rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden, dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
1: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Citroenen, 500 gram, maar 95 cent. En een hele wilde aanbieding. Wilde perziken, een hele kilo, maar 1,49.
2: Hands van voordeel.
1: Aldi.
4: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
5: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
6: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak je kans. Alleen vandaag nog de 15 mm OSB 3 constructieplaat voor maar 11,49 per stuk. Karwei, maak het mooier.
7: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
8: 3-sterrenslot.
7: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
9: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
10: Volg de frisse neushaler in jou, langs betoverend mooie herfstkleuren. En je innerlijke sfeermaker, tijdens lange avonden bij de open haard. Kortom, volg deze herfst je natuur bij Centerparks. Alleen nu boek je een verblijf voor 4 personen en 4 nachten vanaf €259. Je hebt nog maar 8 dagen, dus ga snel naar centerparks.nl.
9: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle tapas vanaf 89 cent. Lidl, je verdient het.

Set and Hand in my pocket. Lekker zo om 7:55. Geen probleem hoor. Goedemorgen op deze toch wel stralende zondagochtend. Tot 10 uur ben ik gezellig hier bij jou, Veronica. En ik kreeg net een appje wat mij toch wel een beetje nieuwsgierig maakte. Jeroen appte, hij zegt, ik heb een nieuwe muziektip voor je. Nou, daar sta ik altijd wagenwijd voor open. Ik heb het even beluisterd en ik vind dit eigenlijk best wel lekker. Pas precies bij de zondagochtend en ik vind ook het verhaal ook wel mooi erachter. Dit zijn de Womack Sisters. Womack, denk je, hey, die ken ik ergens van. Ja, hij zijn de nichtjes van Bobby Womack en het klinkt toch best wel lekker. Oordeel zelf maar.

0: De Womack Sisters dus. En deze If I Let You. Nou, we moesten hem toch heel even draaien. Vond hem toch wel gewoon best wel goed om heel even aan jou te laten horen. Ik ben benieuwd wat jij ervan vindt. Thanks Jeroen voor deze tip. En Edith, ja, ik ga Edith even bellen. Edith heeft een beetje een zware tijd achter de rug. Dus zij kan wel wat liefs gebruiken. Dus ik ga haar gewoon even bellen. Even kijken of het lukt.
1: Hallo met Edith.
0: Hey Edith, met Lisanne.
1: Hey.
0: Ik dacht, ik zag aan je appje, jij hebt wat extra blijdschap en wat positieve energie nodig. Dus ik dacht, ik ga je ook gewoon even bellen.
1: Oh, wat lief.
0: Want hoe zit je erbij, Edith?
1: Ondertussen zit ik, ben ik uit mijn bed gekropen, heb ik mijn koffie gepakt. Want ik dacht, dan moet ik ook wel klaar zitten als ik dadelijk mijn liedje krijg.
0: Ja, dat klopt. Want jij zit namelijk ja, toch wel iets minder comfortabel dan normaal. Want je bent gevallen, ja. Toch?
1: Ja, klopt.
0: Ja, en dan moet je best nog even van herstellen. Op vakantie ook nog?
1: Op vakantie, ja.
0: Oh,
1: heel avontuur.
0: Oh, dat geloof ik. En ging dat dan makkelijk met naar huis gaan?
1: Niet heel makkelijk, maar het is, ik ben ondertussen thuis, dus ja, het is gelukt.
0: Precies, nou, positieve dingen, weet je wel. Dat is geweest en nu gewoon lekker dit. En je gaat binnenkort ook weer werken?
1: Ja, morgen mag ik mijn klas in gaan richten, maar dat zal niet meevallen.
0: Nee, dat kan me voorstellen, want je geeft les aan groep 5 en 6, toch?
1: Ja, ja, ja.
0: En dan krijg je hopelijk wel wat hulp van collega's die je even helpen. Want als jij moeilijk ter been bent, dan...
1: Nee, ter been niet. Ik heb een elleboog gebroken, ik heb een pols gekneusd en een ribben gekneusd. Dus het zal niet meevallen, maar lopen kan ik.
0: En wat doe je dan?
1: De kinderen zijn er morgen nog niet, dus dat scheelt. Oh. Morgen is het alleen maar de aanloopweek, zeg maar.
0: Even inderdaad alles
1: even opzetten.
0: Van
1: de klas. Ja.
0: Ja, ik vraag me dan af, wat doe jij dan als lerares om de dag positief te beginnen met die kinderen? Heb je een soort van riedeltje of ritueel of...
1: Nou, ik ga nu eigenlijk pas voor het eerst weer echt als juf voor de klas. Ik heb 5 jaar als ZZP'er alleen gewerkt, zeg maar, nadat ik wel heel lang voor de klas heb gestaan. Mm-hmm. En nu ga ik weer terug naar het onderwijs. Dus ik weet het nog niet zo goed wat ik nu als positief...
0: Oh,
1: maar ik ben,
0: spannend.
1: Ik ben, ja, precies. Ik ben heel positief ingesteld. Wat dat betreft, alles komt goed en... Als er ideeën zijn, zijn ze van harte welkom.
0: Nou ja, ik denk dat je het deel op nu uit gaat vinden. En als we het toch over ideeën hebben, wat dacht je van een heel happy plaatje? Gewoon om even mee de dag mee te starten. Misschien kan je het met ze zingen. Misschien iets van Pharrell Williams en Happy? Wat dacht jij?
1: Ja, fantastisch. Ja, daar word ik meteen blij van.
0: Daar word je meteen blij van. Nou, aan de kinderen ook misschien. Heel veel succes, Edith. En ik ga hem voor je draaien.
1: Dankjewel. Is goed, dankjewel.

0: Dit is wat Michel Blok dus zei.
1: Mijn vrienden die zijn super druk dan. Je kan er geen gesprek mee voeren inderdaad. Kind heeft het niet door. Dus als ik daar dan ben, denk ik, ja, waarom ben ik hier?
0: Waarom in godensnaam ben ik hier? Ik heb dus vandaag een kinderverjaardag. Dus ik ben mezelf alweer een beetje moed aan het inpraten. En mijn vriend en ik zijn het niet eens hoe we Benjamin zijn eerste verjaardag willen en gaan vieren. Hij wil het grootste aanpakken, lekker in de tuin, iedereen uitnodigen, gezellig. En ja, zijn vrienden moeten zeker komen, want hè, het is zijn verjaardag. En als het aan mij ligt, heel eerlijk, ik ga lekker met z'n drietjes de biezen pakken. En ik ga lekker, weet ik veel, naar een dierenpark of naar een park. En gewoon even lekker een ijsje eten of gewoon gezellig iets doen met z'n drietjes. Want wat heeft een kind er nou aan, al die drukte? Wat heb ik er aan, al die drukte, weet je wel? En straks heb je meer ouders met meerdere kinderen overal. Ja, ik krijg er helemaal rode vlekken van op mijn lichaam. Maar ja, ik ben dus wel benieuwd. Hoe doe jij dat, zeg maar, als je wordt uitgenodigd voor vrienden met kinderverjaardagen? Of heb je er zelf ook een hekel aan? Heb je zelf ook kinderen? Want ik weet eigenlijk even niet in welke bocht ik me moet wringen. Als ik maar het niet hoef te doen, dan ben ik blij. Maar kom dus maar met je bakken advies, meningen. Ik ben heel benieuwd wat ik hiermee moet.
2: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, eet smakelijk voor straks.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
5: Veronica Weerbericht.
0: Goedemorgen voor deze zondag. Het zonnetje laat zich lekker zien. Je hebt ook wel wat wolkenvelden en hier en daar kan er een buitje vallen. Maar over het algemeen heerlijk zonnig. Het is wel een stuk frisser. Ja, ik vind het heerlijk. 20 tot 25 graden vandaag.
6: Lisanne Bronckhorst.
0: Goedemorgen.

ik vroeg jou net kinderverjaardagen. Een ding waar ik zelf absoluut niet graag heen ga. Maar ook absoluut niet graag zelf vier. Want het is altijd druk. Je hebt eigenlijk niet echt heel veel aandacht, denk ik, voor je kind en zo. Dus ja, ik twijfel er een beetje over. Maar mijn vriend wil het heel graag vieren. Dus ik dacht, ik gooi het even in de app. Misschien zeg jij, ach, Lies, dit moet je doen. Of Lies, dit moet je absoluut niet doen. En dit is de reden waarom. Bram zegt, een kind van één heeft nog geen enkel besef of herinnering. Je doet het dus echt vooral voor jezelf. En daar sluit Ron zich volledig bij aan. Hij zegt, 0 tot en met 4 jaar, ja, die herinneren zich dat niet. Dus je moet je afvragen of je dat dan ook wilt doen. Petje die zegt, ga lekker met z'n drieën genieten van elkaar. Hoeft toch allemaal niet zo groot. Marcel die hebt ook nog heel lief. En verjaardag is een speciale dag waar de jarige in het zonnetje wordt gezet. Het is belangrijk dat kinderen dat leren. Je viert het leven. Dat vind ik wel echt een mooie gedachte. Het is ook niet dat je een soort van voorbij wil gaan aan het feit dat iemand jarig is. Dat is het absoluut niet. Alleen ik heb zoiets van, een kinderverjaardag voelt als een verplichting, weet je wel. Met z'n allen en drukte en heel veel zoetigheid en heel veel cadeaus die een kind ook niet nodig heeft. Het gaat meer om een beetje de standaard die vaak wordt gegeven. Vier het leven ben ik heel met je eens, Marcel. Even kijken, ik zie ook nog een leuk appje binnenkomen van Hilco. Hij zegt, ik rijd van Tsjechië naar Nederland. Nou, veilige kilometers. Ik deed als volgt. Eerste 5 jaar simpel, alleen de ouders en opa en oma's. En nu overleg ik graag met de kinderen wat ze graag willen, wat ze leuk vinden. En dan maak ik er gewoon helemaal een feestje van op die manier. Ja, op een gegeven moment kan je natuurlijk wel met ze erover hebben, hè. Maar ik moet zeggen, ik zie wel heel veel positieve appjes. En mensen die ook gewoon zeggen, doe lekker je ding. Je moet doen wat goed voelt voor jou. En later kan je het altijd nog met ze bespreken. Nou, dankjewel. Ik voel me niet een heel slecht mens nu.

0: krijg een appje binnen van Joas. Het is in het Frans en ik heb nooit Frans gehad. Dus ik ga heel veel kijken of de vertaler wel weet wat hij zegt. Dit zegt hij namelijk.
1: Tu me fais un grand plaisir de jouer Stromae.
0: Ja, en wat betekent dat? Ik word er heel erg blij van dat je Stromae draait.

0: rond 8:15 de muzikale battle. En vandaag staat hij in het teken van covers. Een origineel en een cover nemen te sterk op. Je hoort ze welke twee platen dat zijn. En deze hoor je ook zo van Robbie. I'm loving angels instead.
1: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo kreeg je deze week maar liefst 2 flessen Lipton Iced Tea van 1,5 liter per besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
2: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
3: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
4: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
5: Zonnebrandcreme?
6: Natuurlijk, want na 1 drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
3: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
7: Zo, een goal van Wesley Sneijder, onze record international.
8: Het begint met de eerste stap. Neem die stap, Scapino.
9: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
10: Nu op heel veel sportartikelen, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap, Scapino.
11: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
12: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
13: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
14: It's funny, because it's true.
13: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
15: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
16: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
17: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
18: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? 1 scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
19: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
20: Voor wie zijn we alweer?
19: Nu

0: Als winkels.
1: Radio Veronica.
2: Met het nieuws. Het is 9 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Twee gewonden vannacht bij een grote brand in een appartementencomplex in het Brabantse Oosterhout. Ze kregen rook binnen en eentje moest naar het ziekenhuis. Alle appartementen in het gebouw werden ontruimd. Zo'n 100 bewoners konden in het gemeentehuis terecht. Het appartement waar de brand was is helemaal verwoest. Oekraïne heeft weer een distributiecentrum van Wildberries in brand gestoken. Tientallen kilometers ten zuiden van Moskou. Bij Wildberries liggen spullen voor het Russische leger. De Russen hebben de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen. En ook een andere stad. Daarbij kwam een vrouw om het leven en raakte 6 anderen gewond. Marokkaanse veiligheidstroepen hebben aan de grens van de Spaanse enclave Ceuta bijna 300 mensen opgepakt. Het zijn Marokkanen en ook mensen uit andere Afrikaanse landen die Europa in willen. Op de socials was opgeroepen tot een nieuwe bestorming van Ceuta, net als eind juli. Marokko heeft maatregelen genomen om dat te voorkomen. En Stefan Nillissen zegt dat hij bloed rook toen hij voelde dat hij makkelijk de andere lopers kon inhalen op de 1500 meter op de EK Atletiek. Hij nam een indrukwekkende eindsprint en zorgde voor een enorme stunt en haalde goud. Nillissen is de tweede Nederlander met Europees goud op de 1500 meter. De eerste keer was in 1950. Het Veronica Weer van Weer Online. De zon schijnt geregeld, maar vanuit het westen trekken ook wolkenvelden over. In het noorden kan er een buitje vallen. Vanmiddag afwisselend wolken en zon bij 20 tot 25 graden.
4: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
5: Kluszomer bij Gamma. Van vrijdag tot en met zondag 30% korting op verf en bijt. Met de voordeelpas.
6: Doe het lekker zelf.
5: Dat zeg ik.
4: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
7: Waar is mijn zwemband?
8: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
9: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
10: Allsafe geeft ruimte.
11: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
10: Simyo.
9: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
12: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
13: Fans van voordeel.
12: Aldi.
14: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
12: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Je hengelt het voordeel zo binnen.
13: Fans van voordeel.
12: Aldi.
14: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
15: Wauw deals bij Ethos. Zoals heel veel mondverzorging, nu 2 plus 2 gratis. Daar doe je elke dag je voordeel mee. Kom voor nog veel meer wauw deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
16: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
17: Zijn we al?
16: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
18: Oh ja, verzekering.
16: En weer door met de Ora autoverzekering.
19: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
20: Fix die ruit voor je vakantie.
21: Opgelost. Autotaalglas.
22: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.

0: Ja, nou, volgens mij zijn we die echte heat inmiddels wel gepasseerd. Het is weer, je kan buiten ademen weer. En daarvoor nog kon je de aanstekers erbij pakken. Angels van Robbie Williams.
1: Kill. Kill your darlings.
0: En we zijn aangekomen bij het moment dat de radio compleet voor jou is. De muzikale battle waar twee Veronica Parels het tegen elkaar opnemen. Ja, en je hoort het goed, jij bepaalt welke Veronica Parel er gekild wordt. Dus welke parel wil je omleggen en wil je niet horen op de radio? Het thema vandaag is covers. Dus ik heb één plaatje aan de linkerkant van mijn hand. Heb ik voor je klaarstaan, dat is het origineel. En aan de andere kant daar heb je de cover. Ja, ik heb altijd een beetje zo'n onderbuikgevoel dat vaak het origineel wint. Maar misschien doe je mij verbazen en zeg je... Nee, Lies, we gaan het even helemaal anders doen. Dit is de keuze. Welke kill je? More. If you want more, jump. For my love. Jump in. The Pointer Sisters. Ethisch plaatje. Ja, en wat is dan de cover? Dat is deze.

mag het zeggen. Zeg dat maar hoor. Kom maar door via de app. De app is gratis en staat wagenwijd open. App het even door. Stuur een spraakmemo. Welke plaat moet er gekild worden? Zijn dat die van de Pointer Sisters of Girls Aloud? En Jump.

0: bepaalt welke plaat er zo gekild wordt. De Pointer Sisters en Jump of Girls Aloud en Jump. En Fred zegt, ja, niet heel veel coverartiesten zijn of waren eigenlijk heel veel beter dan het origineel. Nou, het ziet er ook naar uit dat Girls Aloud zo weg moet.
1: When I

0: toch stiekem wel een van de meest mooie plaatjes ooit gemaakt. Het loslaten van controle. En alleen maar liefhebben. De Beatles en Let It Be.
1: Kill. Kill Your Darlings.
0: En het Kill Your Darlings momentje staat vandaag in het teken van covers. Ik heb een origineel van de Pointer Sisters en die neemt het op tegen Jump Around van Girls Aloud. En het is zoals gewoonlijk aan jou om te bepalen welke plaat er gekild wordt. Even kijken, Angela, wat zegt u?
2: Pointer Sisters zijn natuurlijk de beste. Draai die maar. Doei doei.
0: En die noteer ik jouw stem. En Alba en Bastiaan, ja, jullie hadden deze mening.
3: Hij is wel moeilijk, maar ik denk dat ik de origineel voor deze keer heb gekild. En ja, de koffer maar even lekker draaien, gewoon heerlijk.
0: Ik moet wel zeggen, Bastiaan en Alba, jullie waren de enige met die mening. Siska, Erik, Joost, Geert, Miljo, Goos en heel veel anderen die zeiden, alsjeblieft, kill Girls Aloud en laat Pointer Sisters horen met Jump For My Love. Dus hier voor jou, daar is hij, de Pointer Sisters.

0: London Beat en I've Been Thinking About You. En daarvoor nog gekozen door jou, de Pointer Sisters en Jump. Deze hoor je zo iets, nou, want is het iets over 9:30? Over een kleine 2 minuten komt hij eraan.
1: Wat is de echte voornaam van Lady Gaga? Hoe heet de drummer van Queen? Uit welke stad komt de band Oasis? Uit hoeveel leden bestond de Jackson 5? Nou, goed te doen toch?

0: De leukste radiospelletjes? Meld je dan nu aan via radioveronica.nl.
1: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar 20 euro per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
2: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, eet smakelijk voor straks.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
5: Rustig, adem in,
4: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
5: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
2: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
6: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor. Maar hey, met de nieuwe collectie van...

0: Bol.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
1: Veronica Weerbericht. Het zonnetje laat zich al lekker zien vandaag. Het is zonnig met wolkenvelden. Er kan er ook een buitje vallen. Het is wel een stuk frisser dan gisteren hoor. 20 tot 25 graden. Ik heb ook even gekeken naar het weer van morgen. Een beetje in hetzelfde, ook ongeveer zoveel graden. Alleen iets meer druppels. Nou, moet goed komen toch?
2: Lisanne Bronckhorst.

Sacrifice en Anouk hier bij Veronica. En morgen is het zover. Dan is hij weer terug, Gerard Ekdom. Na een aantal weken vakantie in Spanje komt hij toch terug om aan de knoppen weer te zitten. Hoor je Ekdom in de morgen met Max en Marijke ook. En ik heb het gisteren ook al benoemd. Het staat ook op Instagram. Staat heel groot in de Telegraaf. Maar er is iets aan de hand met de ochtendshow. Hij heeft een grote advertentie geplaatst. Gerard zoekt namelijk een vervanger. Een vervanger, ja, je hoort het goed. Ik weet niet precies wat de bedoeling is. Ik weet alleen dat je wil luisteren morgen vanaf 6. Want dan gaat hij zelf bekendmaken wat er nou precies aan de hand is. Ik zou luisteren. Heerlijk. Coldplay hoor je nu hier bij Veronica. En Higher Power is hier voor jou.

Eerste Klas, Rick Ashley en Never Gonna Give You Up. Zo, het zit er voor mij alweer op. De zondagochtend, heerlijk lekker gestart samen met jou. Een bak koffie en goede muziek. Zo direct het 80's Only Weekend. Ferry is er de hele dag voor jou met de beste 80's parels. En vergeet niet, ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Vergeet niet morgen in te tunen. Gerard Ekdom is er weer. En hij heeft een verrassing, hij zoekt een vervanger. Maar hoe dat precies zit, dat gaat hij je morgen allemaal vertellen.

0: zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel. Profiteer alleen vandaag nog van 30% korting op alle Sigma buitenlak. Karwei, maak het mooier.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
2: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
3: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
4: Praxis.
5: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen verbazen je.
6: Oh my god.
5: Zo dus.
6: Wow.
5: Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
7: Met Esso kun je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
8: Yes.
7: Esso. Omdat elke rit telt.
9: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
10: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Zo heb je een eerste klas Samsung Galaxy Chromebook Go met Intel Celeron processor voor €199. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
11: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle tapas vanaf 89 cent. Lidl, je verdient het.
12: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
13: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
14: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
15: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
14: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
15: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
16: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker. De Hypotheker.
17: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
18: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
19: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
20: Voel mij zo free.
21: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
22: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
21: Wow, dit is echt nice.
22: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
23: Hey, ben je er weer?
24: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
23: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
24: Klopt. Top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
23: Ja, lekker. Je
25: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Echt bestreekt.
26: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu met hoge exclusieve korting in combinatie met Odido. En schrijf je in voor extra persoonlijke korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
0: Bel Simpel, zet de tijd op 10 uur.
1: Radio Veronica.
0: Met het nieuws.
1: Het is 10 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Bij een ongeluk met een Poolse toeristenbus in Hongarije zijn 12 doden en zeker 20 gewonden gevallen. De bus sloeg zo'n 100 kilometer ten oosten van Boedapest over de kop. De chauffeur leeft nog en is aangehouden. Politie denkt dat hij in slaap is gevallen. In het Brabantse Oosterhout doet de brandweer metingen in het appartementencomplex waar vannacht een uitstaande brand was, om te kijken of bewoners weer terug kunnen. Zo'n 100 mensen werden geëvacueerd. 2 mensen raakten gewond, ze hadden rook ingeademd en eentje moest naar het ziekenhuis. Het appartement waar de brand uitbrak is verwoest. Duizenden mensen op het Indonesische eiland Flores, die zijn getroffen door de aardbeving van gisteren, wachten nog steeds op hulp. Er zijn tot nu toe bijna 50 doden geteld en tientallen zwaar gewonden. Verwacht wordt dat het aantal slachtoffers nog oploopt. Duizenden mensen zijn op de vlucht. En Oekraïne heeft weer een distributiecentrum van Wildberries in brand gestoken. Tientallen kilometers ten zuiden van Moskou. Bij Wildberries liggen spullen voor het Russische leger. Rusland viel het Oekraïnse Kiev aan met drones en raketten. En ook een andere stad. Daar kwam een vrouw om het leven en raakte 6 mensen gewond. Het Veronica Weer van Weer Online. De zon schijnt geregeld, maar vanuit het westen trekken ook wolkenvelden over. In het noorden kan er een buitje vallen. Vanmiddag afwisselend wolken en zon bij 20 tot 25 graden.
3: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
4: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20,999. Suzuki, serious about fun.
3: Je distributieriem stuk is...

0: Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
1: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Citroenen, 500 gram, maar 95 cent. En een hele wilde aanbieding. Wilde perziken, een hele kilo, maar 1,49.
2: Hands van voordeel.
1: Aldi.
3: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel. Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
3: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4.000. Dewarmte.nl.
5: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Optimaal drinkyoghurt, alle literpakken, 1 plus 1 gratis. En alle Grols, Warsteiner en Lowlander 0.0, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
6: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
7: Voor wie zijn we ook alweer?
6: Nu standaard bij Ziggo in

0: Jackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.

0: lekkerste muziek uit de 80's hoor je in het weekend van Radio Veronica.
1: You two characters are going to Top Gun.
2: Radio Veronica.
0: 80's only.

0: kan er ook wel in, hè? Als, wat zeg ik? Moet er gewoon in, ja.
1: My favorite kind of weekend morning.
0: En stond er afgelopen editie ook in op plek 797. Van Morrison en Have I Told You Lately. Ik heb het over de top 3000. Want vanaf morgen kun je gaan stemmen voor de lijst. Hey, goedemorgen en welkom op je hopelijk vrije zondagochtend. Mijn naam is Ferry Omer. Goedemorgen op de plek van Maurice. Die is aankomend weekend gewoon weer back in business. Lekker dat je ons aan hebt staan. Voor de rest is er zeer weinig veranderd. Tot aan 6 uur alleen maar muziek uit de jaren 80 in dat 80s Holy Weekend. Dus doe lekker rustig aan. Ik weet niet wat je weekendplannen zijn, maar niet te veel energie insteken. Het is ook gewoon zondag, hè? Zo is het ook weer. Cool in the gang zo meteen.

vindt Madonna zo ongelooflijk grappig. Als je haar volgt op Instagram, dan zie je sowieso hele rare foto's voorbij komen. Maar daar wilde ik het niet over hebben op zondagochtend. maar als je dan reageert onder haar post met een spelfout of een grammaticafout, dan gaat ze dat verbeteren in de comments. Zij is zo'n ongelooflijke, vervelende taalnatie. Maar wel heel grappig. Madonna en de Material Girl bij je vrienden van Radio Veronica. Goedemorgen en welkom. Lekker dat je ons aan hebt staan. Fleetwood Mac zo meteen. Ook UB40 komt eraan. Ik ga iets van de platenspeler draaien. Want vanavond is een 6 en 8 platenzaak met Gijs Alkemade. Na

Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.

0: Lekker zomers, altijd laag.
1: Ik ben wel blij hoor dat die hittegolf eindelijk voorbij is. In de ochtend komt steeds meer zon tevoorschijn. Maximum temperaturen van 22 graden in het noorden tot 26 graden in het zuiden vandaag.
2: Ferry Omen.
1: Yes, goedemorgen, welkom met UB40 zometeen na

0: Be 40, and if it happens again,
1: move the needle back to the beginning and play the record over again right now.
2: The Vinyl Countdown.
0: Ik hoop dat je houdt van liedjes luisteren, want wij houden ervan hier bij Radio Veronica om liedjes te draaien. En normaal gesproken doen we dat gewoon uit de computer, gewoon een .wav-file, zoveel MB, 1536 kbps, weet je wat, dat soort werk. Maar we houden er ook gewoon van om af en toe gewoon een ouderwets plaatje op te zetten, gewoon lekker vinyl. Sterker nog, dat doen we elke zondagavond met de Platenzaak. 2 uur lang alles vanaf vinyl. En elke zaterdag en zondagochtend draaien we ook iets van de Platenspeler. Wordt trouwens ook bijgehouden, hè. De meest verkochte platen per week. Op 3 deze week The Rolling Stones. Op 2 het nieuwe album van Ariana Grande. En op 1 Olivia Dean met Growth. De meest verkochte vinyl van deze week. Ik heb ook zelf iets meegenomen vanaf de Platenspeler. Een singeltje. En ik heb geen idee hoe ik eraan kom. Ik denk dat ik het ooit heb gekregen, want ik kan me niet herinneren. Ik koop wel eens wat vanaf Discogs, zo'n tweedehands vinyl webshop. Maar ik kan me niet herinneren dat ik dit ooit heb gekocht. Dus ik moet het ooit van iemand hebben gekregen. Het is namelijk Roxette met The Look. Ja, als je het over de jaren 80 hebt, dan heb je het zeker over deze. Dus ik wil hem even op gaan zetten. Ja, ja. Kijk. Top. Roxette dus The Look. Vanaf de platenspeler. Ja. Ik vond het al veel te lang duren. Volgende keer zal ik het iets soepeler doen.

naar Roxette en The Look bij Radio Veronica. Er zit altijd zo'n stilte in dat nummer. Dat schrik me toch altijd dood als radio DJ zei. Dan denk ik, de plaat is afgelopen. Dan denk ik, oh nee, dat klopt. Het is altijd al zo. Is al jaren zo. Er zit altijd een kleine stilte in Roxette dus bij Radio Veronica. Vanaf de platenspeler. En vanavond om 6 uur, 2 uur lang de platenzaak. Met de one and only Gijs Alkemade. 2 uur lang alles vanaf vinyl. Dit is nu de bal.

0: en Satellite bij Radio Veronica. Zometeen heel veel meer muziek uit de jaren 80. Onder andere The Simple Minds op het station waar ze thuis horen. En ik ga een liedje draaien uit 1987. Het jaartal dat een bepaalde Nederlandse voetballer een bepaalde voetbaltransfer maakte.
1: 17 miljoen gulden. Dit bedrag wordt voor één van Nederlands beste voetballers neergeteld door AC Milan. Het is de hoogste transfersom die ooit voor een Nederlandse voetballer werd betaald.
0: Ja, klein quizje. Over wie ging dit ook alweer? Misschien weet je het antwoord. Misschien ben je voetballiefhebber. Kom je... Net zoals ik uit 2002, een beetje toevallig het antwoord omdat je zo'n fan bent. Het antwoord krijg je sowieso zometeen. En dus heel veel lekkere ethisch bangers.
2: Maandag is hij terug.
3: Ja, geweldig.
2: Gerard Ekdom. Met de beste muziek aller tijden.
4: Oh yeah.
2: Ekdom in de morgen. Iedere werkdag vanaf 6 uur op Radio Veronica.
4: Ik heb er zin in hoor.
5: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
6: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
8: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
9: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
8: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
9: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar €1,89. Jij loopt het voordeel zo binnen.
7: Hands van voordeel.
6: Aldi.
10: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
11: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Ben & Jerry's of Hertog Minis 100 of 200 milliliter voor €1. En alle Jumbo Goudse kaas 1 plus 1 gratis. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
10: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
12: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen.
13: Allsafe
14: geeft ruimte.
15: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas Bosch 18 volt Klopper Easy Impact van €139 voor €89,99. Dat zeg ik.
16: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
17: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
18: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
19: Drie sterren slot.
18: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
17: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
7: Zo, een goal van Wesley Sneijder. Onze record international.
16: Het begint met de eerste stap. Neem die stap. Scapino.
14: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
9: Simyo.
3: Nu op heel veel sportartikelen. Tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scafino.
1: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
13: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
19: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
13: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
20: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
21: Alle verf super voordelig.
22: Volg de frisse neushaler in jou. Langs betoverend mooie herfstkleuren. En je innerlijke sfeermaker. Tijdens lange avonden bij de open haard. Kortom, volg deze herfst je natuur bij Centerparks. Alleen nu boek je een verblijf voor 4 personen en 4 nachten vanaf €259. Je hebt nog maar 8 dagen, dus ga snel naar centerparks.nl.
23: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
24: It's funny, because it's true.
23: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
2: Radio Veronica.
25: Met het nieuws. Het is 11 uur.
26: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Opnieuw zijn 2 Nederlandse blushelikopters aan het helpen bij de grote natuurbrand in België. Het zijn zogeheten Chinook-helikopters van Defensie. Die kunnen bijna 8000 liter water meenemen in een grote zak die eronder hangt. De brand woedt in natuurgebied Hoge Venen, tussen Luik en Aken, en is nog niet onder controle. De Hongaarse president Magyar leeft mee met de slachtoffers en nabestaanden van een ongeluk met een Poolse toeristenbus. Daarbij vielen 12 doden en zeker 20 passagiers raakten gewond. De bus raakte van een snelweg en kantelde. De chauffeur is aangehouden. Politie denkt dat hij in slaap is gevallen. Het was gisteravond onrustig bij een festival in het Noord-Hollandse Wormer, meldt de regioomroep. Er mochten op een gegeven moment geen mensen meer naar binnen. Buiten stonden veel mensen te wachten en die waren daar boos over. De politie kwam om het weer rustig te krijgen. Bij de ongeregeldheden vielen gewonden. En in Zwitserland is een dode gevallen en raakten 12 mensen gewond bij een ongeluk met een paardenkoets. 2 gewonden zijn er slecht aan toe, melden Belgische media. De koets raakte van de weg, reed van een helling af en belandde tegen een boom. Het ongeluk gebeurde bij een uitstapje met 60 mensen. Het Veronica Weer van Weer Online. De zon schijnt geregeld, maar vanuit het westen trekken ook wolkenvelden over. In het noorden kan er een buitje vallen. Vanmiddag afwisselend wolken en zon bij 20 tot 25 graden.
27: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
28: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
29: Oh, weer een muis.
28: En samen spelen.
29: Kom maar. Ja. Au.
28: En verzekerd zijn.
29: Oh ja, verzekering.
28: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
27: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
30: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.

0: lekker zomers, altijd laag.
1: Klaar voor een frisse start? Het is back to school bij Mediamarkt. Houd je outfit altijd klaar met de Beko energiezuinige 7 kilo wasmachine voor €329. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
2: Fix die ruit voor je vakantie.
3: Opgelost. Autotaalglas.
4: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
5: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.

en Waiting for a Girl Like You. Welkom in je weekend en welkom in misschien wel je laatste weekend voordat je weer naar school / werk moet. Heel veel mensen beginnen morgen weer met het normale leven. Althans, regio Midden en regio Zuid die hebben nog even een weekje vrij of twee weekjes. Maar regio Noord mag morgen weer beginnen. Helaas, helaas, helaas. Nou, we zijn er voor je om het laatste weekend lekker door te bruggen met Level 42. Zometeen ook Blondie komt eraan. Eerst The Simple Minds, zeker in het kader van 80s Only. En dat vind ik wel mooi. Die gasten die hebben plannen aangekondigd voor een tournee door Australië en Nieuw-Zeeland. In februari en maart 2027. En dat noemen ze dan een wereldtournee. Dat vind ik zo grappig aan artiesten, ook veel van die Amerikanen. Hè? Ja, we gaan een world tour doen. En waar sta je dan? Ja, alleen in Texas en in Los Angeles, weet je wel. Dat noemen ze dan een wereldtournee. Dus het wereldtournee van de Simple Minds alleen in Australië en Nieuw-Zeeland komt er dus aan. Dus ja, ze komen helemaal niet naar Nederland. Je snapt hem. Reden genoeg om ze even te draaien op het station waar ze thuis horen bij Veronica. The Simple Minds, dit is nu Alive and Kicking.

0: en Call Me bij Radio Veronica. Ik speelde net een klein quizje met je over een voetballer die in de jaren 80 verkaste naar AC Milan.
1: 17 miljoen gulden. Dit bedrag wordt voor één van Nederlands beste voetballers neergeteld door AC Milan. Het is de hoogste transfersom die ooit voor een Nederlandse voetballer werd betaald.
0: Ja, 17 miljoen gulden was toen een record. Inmiddels is dat record op 95 miljoen euro exclusief bonussen te staan. Namelijk Anthony, die in 2022 van Ajax naar United ging. Maar ik vroeg net aan jou over wie ging dat fragment uit 1987. Dat was uiteraard Ruud Gullit. Heel veel mensen in de app die hadden het goed hoor. Ja, 17 miljoen gulden. Daar heb je nu tweede divisiespeler voor in de Eredivisie. Ik vind het toch wel mooi. 1987 uit datzelfde jaartal. Level 42. Dit is nu Running in the Family.

0: Goedemorgen en welkom. Het zijn je vrienden van Radio Veronica. Alleen maar muziek dus uit de jaren 80. In dat 80's Only Weekend doen we elke zaterdag en zondag tussen 10 en 6. En vandaag ben ik bij je met Duran Duran. Zometeen ook Elton John komt eraan.
1: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
2: Maar hey, met de nieuwe collectie.

0: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
2: Ah, nee hè.
3: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
2: Ja, weer eens.
3: Nou, of jij even?
2: Oh ja?
3: Ik heb net koffie gezet.
2: Lekker.
3: Kom maar even binnen, dan kun je hier wachten. Je
4: voelt
3: je
4: een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Echt bestreekt.
5: Hey, goedemorgen en welkom in de ochtend. Komt steeds meer zon tevoorschijn. Maximum temperaturen vandaag van 22 graden in het noorden tot 26 graden in het zuiden.
6: Ferry Omen.
5: Met Propaganda zo meteen en ook Duran Duran hoor je zo.

week op TikTok of op Facebook of wat dan ook, dat het was een verhaal voorbij komen van een mevrouw die 131 keer naar Duran Duran is geweest. 131 keer, dan ben je toen niet helemaal goed. Dan zou ik me zo'n kleuter voelen die voor de 25e keer opnieuw diezelfde aflevering van de Teletubbies wil kijken, weet je wel. Nog een keer zien, papa, weet je wel. Zo zou ik me dan voelen. En ondanks dat het een goede band is, hè, ja, 131 keer, dat heb je toch op een gegeven moment wel een keer gezien, zou je denken. Duran Duran hoorde je bij Veronica en dit is nu Propaganda.

0: Joy Division and Love Will Tear Us Apart.
1: De Radio Veronica Top 3000.
0: Stond afgelopen editie op 546 in de lijst de Top 3000. Hij komt er weer aan. De 3000 beste liedjes ooit gemaakt, samengesteld door jou. Vanaf morgen kun je stemmen via radioveronica.nl. En vanaf 31 augustus hoor je dan de lijst 3 weken lang. Dus de Top 3000, de 3000 beste liedjes ooit gemaakt, samengesteld door jou. Joy Division stond er dus in, vorige editie. Deze van Soul Sister, Vlaams trots, jawel. Stond er gewoon niet in. Amai, amai, amai. Soul Sister, The Way to Your Heart hoor je nu bij.

0: Ja, lichtelijk fout ook wel een beetje, hè? De Miami Sound Machine en Dr. Beat. Dr. Beat.
1: Het weekend van Radio Veronica is 80's only.
0: En daarover gesproken, na 12 uur ben ik wel op zoek naar een fout van oud. Dat doet Maurice ook eigenlijk elke weekend. Is hij op zoek naar een fout liedje. Het is wel uit de jaren 80 komen en gewoon heel erg fout. Gisteren hadden we Moskou. Die was wel heel erg fout. Mag ook wel een tandje minder vandaag, maar het mag ook nog fouter. Kan echt van alles zijn. Waar heb je zin in? Een lekkere foute ethisch knaller. Beuker. Mag je doorgeven via de gratis app. En wie weet ga ik het zo meteen wel draaien. Veronica.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle A-merk ijsrepen 1 plus 1 gratis. En de mega meevaller van de week. Alle raak vruchtensiroop 0 ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
3: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
4: Maar hey, met de nieuwe collectie van...

0: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
1: Droom groots, rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden, dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
2: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
3: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
4: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo kreeg je deze week maar liefst 2 flessen Lipton Iced Tea van 1,5 liter per besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
5: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
2: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Citroenen, 500 gram, maar 95 cent. En een hele wilde aanbieding. Wilde perziken, een hele kilo, maar 1,49.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
6: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu met hoge exclusieve korting in combinatie met Odido. En schrijf je in voor extra persoonlijke korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
7: Belsimpel zet de tijd op 12 uur.
8: Radio Veronica.
7: Met het nieuws. Het is 12 uur.
9: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. De brand in het Belgische natuurgebied Hogevenen breidt zich nog steeds uit. Blussen is lastig door de wind die steeds verandert. Het is ook lastig om overal bij te komen door het ruige terrein. Daarom wordt ook vanuit de lucht geblust, onder meer met 2 Nederlandse Chinook-helikopters. Eén daarvan kan morgen ook meehelpen. Het is nog onduidelijk wanneer de bewoners terug kunnen naar huis na brand in een appartementencomplex in het Brabantse Oosterhout. 100 mensen werden geëvacueerd. 2 mensen raakten gewond door rook, eentje moest naar het ziekenhuis. Het appartement waar de brand uitbrak is helemaal verwoest. In Baren wordt gezocht naar een man na een ruzie in de relationele sfeer. Vanwege de privacy wil de politie er niet meer over kwijt, meldt RTV Utrecht. Er is een burgernetbericht verspreid en wie de man ziet moet 112 bellen en niet op hem afstappen. Gisteravond werd al naar hem gezocht met een drone, een hond en een helikopter. En de president en premier van Hongarije leven mee met de slachtoffers en nabestaanden van het busongeluk vannacht. Er zijn zeker 12 doden, 10 mensen zijn zwaar gewond. Tientallen anderen hebben lichtere verwondingen. De bus raakte ten oosten van Boedapest van de weg en kantelde. Waarschijnlijk viel de politie er niet meer over kwijt, meldt RTV Utrecht. Er is een

0: kerstballet achter de doos van de airfryer.
1: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
2: Allsafe geeft ruimte.
3: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
1: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
4: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
5: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
4: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
6: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
9: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
10: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
11: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.

0: platen natuurlijk ook 800.000 keer instaan. Van Prince in de top 3000 die vanaf morgen weer open gaat wat betreft de stembussen. Dan kun je weer gaan stemmen en vanaf 31 augustus hoor je dan de lijst. Hey, welkom op je hopelijk vrije zondagmiddag. Mijn naam is Ferry Omen. Goedemorgen met Katrine en de Waves. Zometeen ook de Final Cannibals komt eraan. En ik ben dus op zoek naar een fout van oud. Een heel fout liedje uit de jaren 80. Kan echt van alles zijn. Gisteren hadden we Moskou. Die was wel heel erg fout. Vorige week hadden we bijvoorbeeld Vamos a la Playa. Ik bedoel, het was toen bloedje heet. Maar de grote vraag is, wat zou je willen horen? Het kan dus echt van alles zijn. Twee regels. Of eigenlijk drie. 1. Het moet uit de jaren 80 komen. 2. Het moet heel erg fout zijn. Of het moet fout zijn. En 3. Het moet ook gewoon vooral lekker zijn. Dus geef maar even door.
1: Ferry Omen.
2: Ik heb echt een vreselijke hekel aan ferries eigenlijk. Ik zou maar niet 1, 2, 3 daarmee mij een

0: The Fine Young Cannibals en Good Thing. Van Oud. Ik vroeg wat aan jou. Joh, heb jij een lekkere fout van Oud? Een heel fout liedje die je wel eens een keer weer wil horen op de radio hier bij Veronica. Want daar maken we elk weekend even ruimte voor. Een lekkere fout van Oud. Heel wat berichtjes binnengekomen. Och ja, ik vind dat soms zo ongelooflijk moeilijk kiezen. Ik denk, ja, wat moet ik nou voor kiezen? Maar ik kreeg een berichtje binnen van Hildo. Ajax supporter Hildo, begreep ik. Wie gaat er dit jaar dan kampioen worden?
1: Oeh. Ja, ik weet in ieder geval dat Ajax het niet gaat worden.
0: Nee, toch niet, zeg je als Ajax-fan? Nee.
1: Ja, maar ik hoop wel. Ik hoop van wel, maar...
0: Gaat het gewoon PSV worden?
1: Ik weet het niet. Ik denk het... Okay. Ik ben gewoon realistisch.
0: Heel goed, heel goed. Een van de weinige Ajax-supporters die ook realistisch is. Goed, daar belde ik je niet voor. Ik belde je voor iets totaal anders. Want een leuke fout van Oud. Jij wist er meteen wel eentje.
1: Ja, ik heb Tom Broome met dit weer. En dan vooral die intro met die saxofoon is het volgens mij. Funking voor je Jamaica.
0: Nou, dan ga ik die gewoon voor je draaien. Thanks voor je appje.
1: Hey, later. Fout van Oud.

0: Dire Straits. En So Far Away bij Radio Veronica. Vanavond dus, hè, om 6 uur, 2 uur lang de platenzaak. 2 uur lang alleen maar muziek van vinyl hier bij Veronica. Zometeen meer 80s only, onder andere Roxy Music. Ook Van Halen komt eraan.
1: Thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
2: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
1: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle tapas vanaf 89 cent. Lidl, je verdient het.
3: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
4: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
5: Veronica
0: Weerbericht. Vanmiddag is af en toe de zon te zien, maar echt een zonnige dag gaat het niet worden. Het blijft wel droog. Maximum temperaturen vandaag van 22 graden in het noorden tot 26 graden in het zuiden. En nu ik dat zo vertel, denk ik, och, het is het koud vergeleken met de hittegolf van de afgelopen 800 weken. Maar volgens mij is het best gewoon een prima zomersweekendje, toch?
6: Ferry Omen.
0: Hey, welkom met Roxy Music zometeen. En dit is nu Van Halen.

0: Iedere zaterdag en zondag hoor je tussen 10 en 6 de beste muziek uit de 80's.
1: Op Radio Veronica.
2: Ik zet hem nog harder. Dankjewel. Veronica.

Stel je voor, hè? Stel je voor in een hele gekke gewaarwording dat Bonnie Tyler naar je toe komt en ze zegt: joh, ik heb een liedje. Alleen het is bij mij een flop geweest. En ja, ik wil hem eigenlijk zo gewoon verkopen. Doe ermee wat je wil. Maar nogmaals, hè, Bonnie Tyler komt naar je toe. Dus het is niet alsof Zangerinus naar je toe komt of zo. Nee, het is wel echt Bonnie Tyler. Ja, dan ga je natuurlijk wel met fluwelen handschoenen. Je gaat niet heel dat liedje ombouwen. Althans, dat zou ik niet doen. Tina Turner die dacht toch ja, wel andere dingen. Dit is namelijk het origineel. Let even op. Die ken je natuurlijk. Maar ja, Tina Turner vond dat het ja een opbouw miste of zo. Er werd een nieuwe brug toegevoegd. Een rare gitaarsolo ook. Dacht ze, ja, daar ga ik ook niks mee doen. Daar wil ik iets aan een saxofoon van of zo. Heeft ze vervolgens nog het toonsoort aangepast. Eigenlijk heeft ze gewoon volledig dat liedje aangepast. En verminkt als het ware. Maar wel met een goed resultaat. Tina Turner hoor je nu bij Veronica.

Grant Electric Avenue bij Veronica. Ik zag vandaag een bord langs de weg staan met daarop de tekst: de scholen zijn weer begonnen. Oh, dan weet je dat de zomervakantie echt ten einde loopt. Morgen dan moet de regio Noord weer beginnen. Ja, ik zal niet te hard roepen. Wel een voordeel, Gerard Ekdom is weer terug van vakantie. Vanaf morgen dus Ekdom in de morgen terug hier bij Veronica. Onze Blondie Marisa is er dan ook weer. Net zoals Wout en Frank met de middagshow. En als je dan iets kan draaien om Gerard weer een warm welkom te geven, dan is het natuurlijk iets van de Pet Shop Boys. Ik dacht reden genoeg om ze even te draaien. In dat 80s Only Weekend, It's a Sin, hoor je nu bij Veronica.

0: Ik moet wel lachen, ik krijg een berichtje binnen van Stefan. Die zegt, ik hoor het nummer eigenlijk maar één keer per jaar... en dat is net na 12 uur op 1 januari. Samen met ABBA en Happy New Year. Ach, ja, dat snap ik wel, maar we raden hem ook gewoon het hele rest van het jaar door. U2 en New Year's Day. Bij Veronica zo meteen veel meer ethisch. Onder andere het goede doel komt eraan.
1: Thuisvakantie, neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
2: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
1: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle tapas vanaf 89 cent. Lidl, je verdient het.
3: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
4: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
5: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Douwe Egberts koffie, 25% korting. En Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen per schaal 2,99. We doen met je mee. Plus.
4: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
6: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
7: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
8: It's funny, because it's true.
7: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
9: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
10: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bos en Calvin Klein. Final sale. Nog tot en met zondag in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
11: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
12: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
13: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
14: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak je kans. Alleen vandaag nog de 15 mm OSB 3 constructieplaat voor maar 11,49 per stuk. Karwei, maak het mooier.
15: Autotaalglas zit echt overal.
16: Opgelost. Autotaalglas.
17: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen. 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
18: Fans van voordeel.
17: Aldi.
19: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt... wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin...
20: Zijn we al?
19: En je team naar de uitwedstrijd brengen... En verzekerd zijn.
21: Oh ja, verzekering.
19: En weer door met de Ora autoverzekering.
17: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Jij loopt het voordeel zo binnen.
18: Fans van voordeel.
17: Aldi.
22: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie... is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
0: 3 sterren slot.
20: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
21: Radio Veronica.
23: Met het nieuws. Het is 1 uur.
24: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. De brand in natuurgebied Hogeveen in België lijkt niet over te slaan naar Duitsland. Dat betekent waarschijnlijk dat de inwoners van de grensgemeente Monschau niet weg hoeven. Gisteren moesten ze zich voorbereiden op een evacuatie. De brand is nog niet onder controle. 2 Nederlandse blushelikopters helpen mee. In een huis in Lelystad is gisteravond een lichaam gevonden. De politie denkt aan een misdrijf, maar wat er precies is gebeurd weten ze nog niet. Bij een volkstuinencomplex in de buurt waren gisteravond agenten en een helikopter te zien. Volgens de politie had dat iets met de vondst van het lichaam te maken. Door een storing met het verkeersleidingensysteem staan alle metro's in Amsterdam stil, meldt AT5. Het systeem regelt alle seinen en wissels en zorgt ervoor dat alle metro's veilig kunnen rijden. We werken hard om de storing op te lossen, zegt het GVB. Ze verwachten dat de metro's rond 2 uur weer rijden. En op socials gaat een filmpje rond van een hondje op de kist van een Colombiaanse vrouw die omkwam tijdens een zware aardbeving afgelopen week. Het hondje heeft zijn leven aan de vrouw te danken, want ze hield hem stevig vast toen haar huis instortte. Het hondje is 12 jaar oud en blind. Het Veronica Weer van Weer Online. Vanmiddag afwisselend wolken en zon. Het is droog en 21 tot 26 graden. Morgen eerst bewolkt en regenachtig. Daarna vanuit het westen zon. En het wordt 19 tot 22 graden.
25: Ah, eindelijk. Zomervakantie.
26: En om het nog leuker te maken.
24: Tijdens de zware aardbeving afgelopen week. Het hondje heeft zijn leven aan

0: loterij kans op 250.000 euro... om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
1: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
0: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
2: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
3: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
7: Al één van de vier Müllermilkflesjes met het moergeluid is gevonden. Dus hou je oren goed open. Want vind jij één van de overige flesjes? Dan win je €25.000.
8: Müllermilk, the moo you can't resist.
9: Volg de frisse neushaler in jou, langs betoverend mooie herfstkleuren. En je innerlijke sfeermaker, tijdens lange avonden bij de open haard. Kortom, volg deze herfst je natuur bij Centerparks. Alleen nu boek je een verblijf voor 4 personen en 4 nachten vanaf €259. Je hebt nog maar 8 dagen, dus ga snel naar centerparks.nl.
10: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit! En een stevig evaluatiegesprek voeren.
11: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
10: En verzekerd zijn.
12: Oh ja, verzekering.
10: En weer door met de Ora

zo'n mooie gast vinden, die Mick Jagger. Ik zit op zijn Instagram af en toe te kijken. Volg hem zelfs, geloof ik ook. En daar post hij dan van die foto's dat hij net niet in de camera kijkt. En dan post hij op zijn story, ik denk iets per ongeluks, een foto en dan met zijn vinger voor de camera, weet je, als een echte bejaard. Ik vind dat toch wel mooi. Mick Jagger, Just Another Night bij Radio Veronica. Voor de rest is het natuurlijk een levende legende. En wordt hij in die zin nooit oud. Hey, welkom. Het is hopelijk een lekkere, vrije zondagmiddag met alleen maar muziek uit de jaren 80. En mocht je nog iets willen horen, Maurice doet elke zondagmiddag altijd even namelijk een bonanza momentje, een ethisch bonanzaatje. Laat vooral even wat van je horen via de gratis app van Radio Veronica. Kan echt van alles zijn. We hebben natuurlijk al een fout van auto gehad. Mag er nog eentje zijn, kan ook iets totaal anders zijn. Kan ook een liedje zijn waarvan je zegt van ja, die moet echt in de top 3000 komen. Lekkere ethisch mag je doorgeven. Draai ik sowieso zometeen in excess. En het is nu muziek van Desireless.

0: Radio Veronica.
1: Ik ben lekker onderweg met Radio Veronica.
2: Zet Radio Veronica als nummer 1 preset in je autoradio. Nu.

0: and never tear us apart.
1: The one, the only, the original.
2: Ferry Omen.
0: Ja, goedemiddag en welkom bij je vrienden van Radio Veronica. Waar ik net aan jou een ethisch verzoekje vroeg. Mocht je doorsturen via de gratis app, voel je niet verplicht. Ik zei net al tegen je, ja, het kan iets zijn wat nou per se in de top 3000 moet. Want vanaf morgen kan je weer gaan stemmen. Of is het nog een fout van oud die je graag wilde horen? Nou, daarover gesproken, kreeg een appje berichtje binnen, van Bert. Nou, over fout gesproken. Even Bert maar even bellen.
3: Hallo.
0: Hallo, spreek met Bert.
3: Ja, klopt.
0: Hallo, met je vrienden van Veronica.
3: Hey.
0: Hey, jij vroeg Sabrina aan.
3: Ja, zeker.
0: Waar is die in je hoofd tevoorschijn gekomen?
3: Ja, ik denk mooi weer. Zwembad, ja. Ik kan maar één plaatje denken, toch?
0: Want waar zit jij nu?
3: Nu nog even in mijn huis, in Dronten. Ik ga straks een stukje fietsen met mijn vriendin en hond mee. En dan, ja.
0: Ah, oké, dus in Flevoland is het wel lekker zonnig vandaag.
3: Ja, gisteren een paar buitje gehad en ja... Regen is altijd goed als het droog is buiten.
0: Is ook zo, is ook zo. Nou, geniet lekker van je weekend en van je fietstocht. En dan ga ik Sabrina voor je draaien.
3: Oké, dankjewel.

0: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
1: Wow, dit is echt nice.
0: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
2: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar 20 euro per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Hey, ben je er weer?
4: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
3: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
4: Klopt, top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
3: Ja, lekker. Je
5: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
6: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
7: Ja, de zon komt af en toe tevoorschijn deze middag. Het blijft droog met maximum temperaturen vandaag van 22 graden in het noorden tot 26 graden in het zuiden vandaag.
8: Barry Omen.
7: In het 80's Only Weekend met nu de one and only Phil

vraag me even hardop af. Wat zou je doen als je 50 jaar getrouwd bent? In Nederland, of is dat bij 60 jaar, komt dan de burgemeester langs volgens mij. En ik snap dat je dan even lekker taartje gaat eten. Misschien een klein partytje, een klein feestje. Wat gaat Alice Cooper doen? Alice Cooper die gaat opnieuw trouwen na 50 jaar met dezelfde vrouw. Ik vind dat bijzonder, maar oké. Zelf een hele speciale nieuwe ring voor haar gekocht. Om te vieren dat ze dus 50 jaar al getrouwd zijn met elkaar. En ik vraag me dan af, echt een nieuwe trouwerij. Jurk erop en alles erop en eraan. Een nieuwe ring. Maar bijvoorbeeld ook een bruidstaart. Zit dat er dan ook bij of zo? Of dat dan weer niet? Ik heb zo ongelooflijk veel vragen. Hoe werkt dat dan? Ga je dan ook iedereen weer uitnodigen die oorspronkelijk bij je bruiloft was? Of ga je dan ook nieuwe mensen uitnodigen? Omdat je in die 50 jaar nieuwe mensen ook hebt leren kennen. Ik heb zo ongelooflijk veel vragen. Maar goed, hij is dus opnieuw getrouwd. En uiteraard gunnen we dat. Alice Cooper en Poison bij Veronica.

0: Ring Out Sister en Breakout bij Radio Veronica. Heel veel meer 80's zo meteen, onder andere Crowded House. En ook David Bowie, altijd goed, komt eraan.
1: Maandag is hij terug.
2: Ja, geweldig.
1: Gerard Ekdom, met de beste muziek aller tijden.
3: Oh yeah.
1: Ekdom in de morgen, iedere werkdag vanaf 6 uur op Radio Veronica.
3: Ik heb er zin in hoor.
4: Kluszomer bij Gamma. Van vrijdag tot en met zondag 30% korting op verf en bijt. Met de voordeelpas. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
5: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
6: Voor wie zijn we ook alweer?
5: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
7: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
6: Zonnebrandcreme?
7: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
5: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
8: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Optimal drinkyoghurt, alle literpakken, 1 plus 1 gratis. En alle Grols, Warsteiner en Lowlander 0.0, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
9: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
10: Hey ondernemer, hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
9: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
11: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
12: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
13: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
14: Oh my god.
13: Zo dus.
14: Wow.
13: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
15: Droom groots, rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden, dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
16: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
17: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso, omdat elke rit telt.
18: Vakantie voorbij? Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Scoor nu een Samsung Galaxy Book 4 laptop met Intel Core i5 processor voor €555. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
19: Thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf €1,99. En alle Ola waterijsjes voor €2,49. Lidl, je verdient het.
20: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
21: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle tapas vanaf 89 cent. Lidl, je verdient het.
0: Bel Simple, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu met hoge exclusieve korting in combinatie met Odido. En schrijf je in voor extra persoonlijke korting. Ontdek het nieuwste van Samsung nu bij Bel Simple.
2: Bel Simple zet de tijd op 2 uur.
1: Radio Veronica.
2: Met het nieuws. Het is 2 uur.
22: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Bewoners van de bovenste etages van een appartementencomplex in het Brabantse Oosterhout, waar brand was, kunnen nog niet naar huis. De gemeente heeft ze een hotel aangeboden. Brand was vannacht in een appartement op de vierde verdieping. Mensen die daaronder wonen mogen wel weer naar huis. Het Nederlandse leger verwacht nog een paar dagen te moeten helpen bij het blussen van de brand in het Belgische natuurgebied Hogevenen, zei iemand van Defensie bij Radio 1. Vandaag zijn net als gisteren 2 Chinook-helikopters gestuurd. Blussen is lastig door onder meer de wind die steeds draait. Bij Russische aanvallen op Oekraïnse steden zijn minstens 3 mensen omgekomen en 20 gewond geraakt. Ze werden aangevallen met drones en opnieuw ballistische raketten. Daar kan Oekraïne niks tegen doen. President Zelensky riep de Europese bondgenoten weer op om luchtafweerraketten te leveren. En de storing bij de Amsterdamse metro is voorbij. Die lag ruim een uur plat doordat het verkeersleidingssysteem het niet deed. Dat regelt alle seinen en wissels, zodat metro's veilig kunnen rijden. De dienstregeling wordt weer opgestart. Kan even duren voordat alles weer volgens het schema rijdt, zegt het GVB. Het Veronica Weer van Weer Online. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het is droog en 21 tot 26 graden. Morgen eerst bewolkt en regenachtig. Daarna vanuit het westen zon. En dan wordt het 19 tot 22 graden.
23: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
24: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! AMB en gaan.
23: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
25: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
26: Tuurlijk wel.
25: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
27: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 2 flessen Lipton Iced Tea van 1,5 liter per besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
25: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4.000. Dewarmte.nl.
28: Zo, een goal van Wesley Sneijder, onze record international.
29: Het begint met de eerste stap. Neem die stap, Scapino.
30: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
31: Praxis.
32: Nu op heel veel sportartikelen. Tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scafino.
33: Alleen nu bij Hollands Nieuwe.
34: Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
35: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zo.
32: Heel veel sportartikelen. Tweede artikel. 50% korting. Neem die stap. Scafino.

0: 18+, speel bewust.
1: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
2: Oh my god.
1: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
3: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.

0: En Modern Love.
1: De beste 80's. Ieder weekend op Radio Veronica.
0: Ja, en volgende maand verschijnt er dus een nieuw album van David Bowie. Met onuitgebrachte nummers van het begin van zijn periode uit de jaren 60 tot aan 2016. Echt, en dus ook zeker liedjes uit de jaren 80 die nog nooit zijn uitgebracht. Horen we dus binnenkort op een nieuw album voorbij komen van David Bowie. Je hoorde met Modern Love bij Radio Veronica. Welkom. Mijn naam is Ferry, tot 6 uur bij je. Daarna 2 uur lang de platenzaak met de one and only Gijs Alkemade. Oftewel 2 uur lang alles vanaf video. 2 uur lang alles vanaf de platenspeler. Zometeen Vanity 6, de dijk komt eraan. Ook Fleetwood Mac, nou zeker in het kader van de beste 80's ooit gemaakt. Eerst nu Cock Robin, dit is nu The Promise You Made.

0: Wake me when you're done. I guess you'll be the only one having fun.
1: Fantasy 6. A nasty, nasty, nasty girl. Goed, welkom. Het is het 80's Only Weekend bij je vrienden van Radio Veronica. Goedemiddag en welkom. Mijn naam is Ferry. 1989, het jaartal dat het een groot feest was bij je Oosterburen.
2: Rond 11 uur gisteravond gingen de slagbomen open. Vanaf dat moment zijn al 100.000 Oost-Duitsers de grens overgestoken. Feestend werden ze ingehaald door West-Duitsers. De muur werd omvergelopen. Het werd een waar volksfeest. Toeterend reden de trabantjes over de Kurfürstendam. De Brandenburger Poort, lang het symbool van de scheiding, werd nu het decor voor de viering van de hereniging.
1: Ja, natuurlijk, 1989, de val van de Berlijnse muur. Uit datzelfde jaar, 1989, langzaam bijna richting de jaren 90. De dijk en de

0: vallig zondagmiddag zijn. Fleetwood Mac en Sarah.
1: Hi, this is Michael Jackson.
2: Hey, Michael Jackson quiz.
0: Dan zometeen aan Michael Jackson draaien. Betekent dus maar één ding. Dat ik de Michael Jackson quiz met je ga spelen. Je mag vooral appen het antwoord, maar het hoeft niet. Voel je niet verplicht. Je mag het ook gewoon in je hoofd lekker meespelen. Ik ga zo meteen dus Michael Jackson draaien. Die stond natuurlijk bekend op zijn gekreun in de muziek. En de grote vraag is, kan je aan het gekreun van Michael Jackson horen? Welk liedje van Michael Jackson ik zo meteen ga draaien? Luister goed. Ja. Uit welk liedje komt dit gekreun? Het antwoord hoor je zo meteen. Net zoals muziek van Murray Head.
3: Wat is de echte voornaam van Lady Gaga? Hoe heet de drummer van Queen? Uit welke stad komt de band Oasis? Uit hoeveel leden bestond de Jackson 5? Nou, goed te doen toch?

0: anders grijp je mis.
1: Thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
2: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
1: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle tapas vanaf 89 cent. Lidl, je verdient het.
3: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar twee dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een tweejarig abonnement.
4: Het wordt slash is een lekkere zomerse dag vandaag. Temperaturen van 22 graden in het noorden tot maximaal 26 graden in het zuiden. En die zon die gaat op veel plekken lekker schijnen.
5: Ferry Omen.
4: Met Michael Jackson zo meteen. En dit is nu eerst Murray Head.
5: Dit is Radio Veronica.
6: De beste muziek uit de jaren 80. 80's only.

0: Het antwoord van de Michael Jackson quiz.
1: Het weekend van Radio Veronica is hetisch onrecht.
0: Ik liet net namelijk dit gekreun horen. En ik vroeg aan jou, joh, uit welk liedje komt dit gekreun? Ja, precies. Nou, dat was dus Michael Jackson en Leave Me Alone. Hey, goedemiddag en welkom bij je vrienden van Radio Veronica, waar je vanaf morgen kan gaan stemmen voor de top 3000. Want die gaat binnenkort weer beginnen. En het leuke daaraan is dat Wout en Frank, onze middagshowvrienden, ook het land in gaan trekken voor de beste muziekquiz aller tijden. Gewoon om vast een beetje in de stemming te komen voor de top 3000. Oftewel een avond lekker quizzen, lekker muziekquizzen. Alles erop en eraan. Bier, bitterballen en jij en je vrienden kunnen erbij zijn. Jezelf aanmelden kan via Radio Veronica. Veronica.nl. Nogmaals, radioveronica.nl om jezelf aan te melden voor de beste muziekquiz aller tijden. Zometeen onder andere muziek van Billy Joel. En het is nu Journey en Don't Stop Believing.
2: Radio Veronica. Back to the 80s.

het slecht nieuws? Ik weet het niet. Maar nieuws komt deze maand uit. Billy Joel geen nieuwe muziek meer gaat maken. Never, never, never nooit meer. Hij zegt, misschien ben je gewoon niet meer zo goed als vroeger. Op een gegeven moment ben je ook niet meer zo gemotiveerd. Uiteindelijk loopt het dood. Ik ga nooit meer nieuwe muziek maken. Oké, duidelijk. Dan moeten we het maar met deze 80's klapper doen. Billy Joel, dit is We Didn't Start the Fire.

0: Leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is. Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
1: Thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf €1,99. En alle Ola waterijsjes voor €2,49. Lidl, je verdient het.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
1: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle tapas vanaf 89 cent. Lidl, je verdient het.
3: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
4: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
5: Oh, weer een muis.
4: En samen spelen.
5: Kom maar. Ja.
4: Au. En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
4: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
3: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
6: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
7: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
6: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
8: Het is nu Final Sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Boss en Calvin Klein. Final Sale, nog tot en met zondag. In designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
9: Disney Plus heeft nu ook Hulu. In Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
10: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
11: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
12: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
13: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel. Profiteer alleen vandaag nog van 30% korting op alle Sigma buitenlak. Karwei, maak het mooier.
14: Volg de frisse neushaler in jou langs betoverend mooie herfstkleuren. En je innerlijke sfeermaker tijdens lange avonden bij de open haard. Kortom, volg deze herfst je natuur bij Centerparks. Alleen nu boek je een verblijf voor 4 personen en 4 nachten vanaf €259. Je hebt nog maar 8 dagen, dus ga snel naar centerparks.nl.
15: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
16: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
15: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
16: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
17: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle aanmerk ijsrepen, 1 plus 1 gratis. En de mega meevaller van de week, alle raak vruchtensiroop 0, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
18: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers. 3 sterren slot.
19: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
20: Radio Veronica.
21: Met het nieuws. Het is 3:00.
22: Goedemiddag, ik ben René Postma. Afgelopen week heeft in het Brabantse Oosterhout een huis in brand gestaan en daar is vanochtend een man voor opgepakt. Hij komt ook uit Oosterhout. De brand was in de nacht van woensdag op donderdag. Er was niemand thuis. Buren moesten hun huis uit. In Enschede is gisteren een skinnybike in beslag genomen. Een fatbike met dunnere banden die zo ver was opgevoerd dat hij 120 km per uur kon. Hij was van een jongen die probeerde weg te vluchten voor de politie. Behalve de snelheid was er nog iets met de zogenaamde bike. Er zat geen ketting op, alleen een gashendel. De zonsverduistering afgelopen woensdag heeft inderdaad effect gehad op het gedrag van vogels, zeggen wetenschappers. Ze hebben vogels bestudeerd en zagen dat vooral mezen en duiven zich verstopten toen de zon verdween. De eerste thuiswedstrijd van ADO Den Haag was een teleurstelling voor de fans. FC Groningen kwam op bezoek en won met 4-1. Groningen had geen fans meegenomen, dat mocht niet vanwege een straf. Andere wedstrijden die nu gespeeld worden zijn Feyenoord Go Ahead Eagles en Twente Zwolle. Het Veronica Weer van Weer Online. Het blijft vanavond droog. Vannacht valt er wat regen en het is dan rond 14 graden. Morgen ook nog kans op een buitje, maar ook zon en het wordt dan een graad of 20.
23: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
24: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
25: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas Bosch 18 volt klopboor Easy Impact van €139 voor €89,99. Dat zeg ik.
24: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
26: Ik wil bij de brandweer. Later als ik beter ben.
27: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
28: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
29: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
30: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
31: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
7: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
32: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
33: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.

Ik heb niet vaak de behoefte om te zeggen ik heb zin in maandag, maar vandaag wel. Ik heb zin in maandag, oftewel morgen. Niet alleen op het feit dat Gerard Ekdom dan weer terug is van vakantie. Nee, vanaf morgen kan je namelijk ook gaan stemmen voor de top 3000, oftewel de 3000 beste liedjes ooit gemaakt. Samengesteld door jou via radioveronica.nl. Vanaf morgen gaan de stembussen dus open. Dus ja, welke liedjes moeten in die lijst? Wat zijn de 3000 beste liedjes ooit gemaakt? Denk er alvast over na. Spit die muziekencyclopedie je door. Spit je Spotify-lijstjes door. Kan echt van alles zijn. Dus ja, welke 3000 liedjes zijn het allerbeste ooit gemaakt? Ik weet het. De

gezien de minste baby's geboren worden. Het komt doordat geplande keizersneders en inleidingen in het ziekenhuis bijna altijd op doordeweekse dagen worden ingepland. Hey, heb je toch weer wat zo bijgeleerd op inderdaad je zondagmiddag. Met de J-Gals Band zometeen naar Simply Red. Dit is The Right Thing bij Veronica in dat 80's Only Weekend. Oh!

0: Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
1: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
2: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Hallo. Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
4: Ja hoor.
3: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
4: Tuurlijk.
3: En ik was. Hoi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
4: Ja.
5: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
6: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
7: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
8: Een lekkere zonnige middag gaat het worden. Temperaturen tussen de 22 graden in het noorden en 26 graden in het zuiden. Alleen vanavond laat kan er hier en daar een heel klein buitje vallen.
9: Ferry Omen.
8: Nou, welkom met Simple Minds zo meteen. En dit is nu...

The Simple Minds Promised You a Miracle bij Radio Veronica. Ik ga Kate Bush draaien met Running Up That Hill. Officieel gezien zou het Deal With God heten, maar de platenmaatschappij zei ja, doe het maar niet. Misschien kan het geboycott worden, puur omdat het God in de titel had. Nou, we zullen het nooit weten. Running Up That Hill, Kate Bush bij

Beste man is inmiddels 81, wilde nog even lekker een keertje een tournee hebben. Lekker gaan toeren door Mexico en in Amerika. Moet hij zijn tour nu afzeggen, omdat hij een ingreep aan zijn hart moet doen. Ach, nou hopelijk gaat het snel beter. En om maar even een cliché uit de kast te trekken. Het hoort erbij in het leven. Rod Stewart, Crazy About Her bij Veronica met de Golden Earring zometeen. En het is nu Matthew Well.

0: Radio Veronica.
1: Ik ben lekker onderweg met Radio Veronica.
2: Zet Radio Veronica als nummer 1 preset in je autoradio.
3: Ja! Hij gaat lekker.
4: Hoppa!

0: Motley Crue. En I Just Died In Your Arms Tonight. Zometeen heel veel meer 80's liedjes uit de jaren 80. Onder andere Mai Tai. En ook Madness komt eraan. Monica.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
2: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
3: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
4: Zonnebrandcreme?
5: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
2: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle tapas vanaf 89 cent. Lidl, je verdient het.
6: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
7: Hey ondernemer, hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
6: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
8: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
10: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
8: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Citroenen, 500 gram, maar 95 cent. En een hele wilde aanbieding. Wilde perziken, een hele kilo, maar 1,49.
9: En van voordeel.
8: Aldi.
11: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney+.
12: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
13: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
14: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
13: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
15: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
16: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
17: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal, alleen vandaag nog. Bouwhout vurige schaaf 2,40 meter, 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
18: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu eens rekeningnummer geven.
19: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
20: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Douwe Egberts koffie, 25% korting. En Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen per schaal 2,99. We doen met je mee. Plus.
21: Nu
4: bij BelSimpel. De nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu met hoge exclusieve korting in combinatie met Odido. En schrijf je in voor extra persoonlijke korting. Ontdek het nieuwste van Samsung nu bij BelSimpel.
21: BelSimpel zet de tijd op 4 uur.
22: Radio Veronica.
21: Met het nieuws. Het is 4 uur.
23: Goedemiddag, ik ben René Postma. In Canada komen veel handtekeningen onder een petitie om de Amerikaanse ambassadeur het land uit te zetten. Het is Piet Hoekstra, afkomstig uit Groningen. Hij was eerder ook ambassadeur in ons land. De Canadezen willen van hem af omdat hij het idee van president Trump steunt om Canada in te lijven. Maar de regering gaat het zeker niet doen. Vannacht zijn bijzondere kunstwerken uit de Renaissance gestolen uit een museum op het Italiaanse eiland Sicilië. De burgemeester baalt ervan, ook omdat het gebeurde tijdens een traditioneel feest in de stad. Kunstroof komt vaker voor in Italië. Afgelopen week nog werd een kostbaar schilderij van Renoir teruggevonden. Het gedrag van vogels verandert tijdens een eclips. Wetenschappers vermoeden dat al en hebben het woensdag ook echt vastgesteld. Zo kwam er bij een van hun meetstations een uil tevoorschijn, terwijl dat echt een nachtdier is. Andere vogels verstopten zich juist toen de zon verdween. Een recordbedrag voor de eerste elektrische Ferrari. Die is op een veiling van Sotheby's verkocht voor 35 miljoen. De auto werd een paar maanden geleden gepresenteerd en Ferrari kreeg meteen veel kritiek. Veel mensen vinden het maar niks dat de sportwagen een accu heeft en geen verbrandingsmotor. Het Veronica Weer van Weer Online. Het blijft vanavond droog. Vannacht valt er wat regen en het is dan rond 14 graden. Morgen ook nog kans op een buitje, maar ook zon en het wordt dan een graad of 20.
24: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen.
25: Allsafe geeft ruimte.
26: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
24: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
27: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad. Partner voor talent.
28: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
27: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
29: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
30: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
29: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
30: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
31: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
32: Alle verf super voordelig.
33: Eindelijk zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
34: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
35: Opgelost, autotaalglas.
36: Thuisvakantie, neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
37: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
38: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle tapas vanaf 89 cent. Lidl, je verdient het.
39: Let's go. Dit is Radio.

0: op het station waar ze thuis horen, hier bij Radio Veronica en I Want to Break Free.
1: Het weekend van Radio Veronica. 80's only.
0: Inderdaad, alleen maar muziek uit de jaren 80 tot aan 6 uur. Met zometeen onder andere Mister, ook Grace Jones komt eraan. Eerst een liedje uit de 1980, het jaar in, het jaartal waarin het volgende werd begonnen.
2: Via een kastje krijgt u bijna de hele dag door actuele informatie thuis op de buis. Op de krant hoeft u niet meer te wachten. Uw omroepblad kunt u opzeggen. Alles verschijnt met de druk op een paar knoppen op het televisietoestel daar in de hoek van de kamer.
0: Het gaat natuurlijk over teletext. In het Verenigd Koninkrijk bestaat het tegenwoordig niet meer. In België ook niet meer. In Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk en uiteraard in Nederland nog wel, is het nog steeds mega populair. Teletext. 1980 begonnen ze daarmee hier in Nederland. En hetzelfde jaartal 1980. Status quo. What your

0: Radio Veronica met Duran Duran. Zometeen ook de Bellstars. Binnen nu in anderhalve minuut.
1: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
2: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
1: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
2: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoudsgarantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
3: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: Wat schrijf je mis?
1: Voel mij zo free.
2: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
3: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
2: Wow, dit is echt nice.
3: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
4: Veronica Weerbericht.
5: Vanmiddag is lekker de zon te zien. En nou ja, dat gaat de rest van de uur ook nog wel even blijven. Het blijft er ook lekker droog. Temperaturen van 22 graden in het noorden tot 26 graden in het zuiden. Vanavond, einde van de avond, dan kan er een kleine bui vallen.
4: Ferry Omen.
5: Ja, goedemiddag.
6: Het is een kwettelende.

0: Ik heb hem al drie keer op zijn kop gehouden en van achter naar voren gelezen en van voor naar achter. Maar ik kan hem gewoon niet vinden, nee.
1: De Radio Veronica Top 3000.
0: In de Top 3000 stond de Bellstars met Sign Over The Times niet.
2: Nee.
0: Vorig jaar geen notering, maar aan jou de kans, als je zegt van hey, die moet inderdaad in de top 3000 komen, om hem vanaf morgen in de lijst te gaan zetten. Want vanaf morgen kan je gaan stemmen voor de top 3000, de 3000 beste liedjes ooit gemaakt. En dus samengesteld door jou. Dus dan kan je alvast nou, de rest van de zondag lekker na gaan denken waar je eventueel op gaat stemmen. Zo meteen onder andere Stevie Wonder. En het is nu Midnight

0: Och, ik krijg zo'n jaloers. Maak het appje binnen van Mark via de gratis app.
1: Lekker.
0: Ja. Die zit zo barbecue aan te steken. Let the party begin. En terecht. Wat je ook gaat doen, lekker gaat barbecuen vandaag. En dat kan je zeker gaan doen, want het barbecue weercijfer is vandaag een 8. Nou, dan zorgen wij in elk geval voor de beste muziek ooit gemaakt uit de jaren 80. De beste 80's. 80's only. Met de special zometeen. Eerst lekker deze singer aan song. Dit is nu UB40.

0: Specials en Ghost Town bij Radio Veronica. Zometeen heel veel meer muziek uit de jaren 80. Onder andere de Rolling Stones en ook Paul Carrack komt eraan.
1: Maandag is hij terug.
2: Ja, geweldig.
1: Gerard Ekdom met de beste muziek aller tijden.
3: Oh yeah.
1: Ekdom in de morgen. Iedere werkdag vanaf 6 uur op Radio Veronica.
3: Ik heb er zin in hoor.
4: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
5: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
6: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Optimaal drinkyoghurt, alle literpakken, 1 plus 1 gratis. En alle Grols, Warsteiner en Lowlander 0.0, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
5: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4.000. Dewarmte.nl.
7: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
8: Simyo.
9: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
10: 3-sterren-slot.
9: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
11: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf €1,99. En alle Ola waterijsjes voor €2,49. Lidl, je verdient het.
12: Droom groots, rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden? Dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
13: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle tapas vanaf 89 cent. Lidl, je verdient het.
14: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
15: It's funny, because it's true.
14: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
16: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
17: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
16: Yes.
17: Esso. Omdat elke rit telt.
18: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
19: nu
18: Fluoril wasmiddel voor maar €7,99.
19: Nu halen, hè? Dus niet straks.
20: Hands van voordeel.
18: Aldi.
21: Alleen nu bij Hollands Nieuwe.
22: Woehoe!
21: 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
19: Nu
18: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
19: nu
18: M&M's of Maltesers voor maar €2,29.
19: Nu halen, hè? Dus niet straks.
20: Hands van voordeel.
18: Aldi.
23: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
24: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
25: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
23: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
0: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
1: Praxis.
2: Radio Veronica.
8: Met het nieuws. Het is 5 uur.
10: Goedemiddag, ik ben René Postma. In Griekenland zijn 2 doden gevallen bij een natuurbrand op het eiland Salamina bij Athene. De brand woedt in een bewoond gebied vlakbij 2 populaire badplaatsen. Honderden mensen zijn geëvacueerd. De brandweer zet helikopters en vliegtuigen in, maar het vuur wordt steeds aangewakkerd door de harde wind. Er is rond het middaguur een schietpartij geweest in Rotterdam-West. Op straat lagen hulzen en een vuurwapen. Er zijn waarschijnlijk geen gewonden. Halverwege de middag werd een verdachte van de schietpartij opgepakt. Hij reed op de A4 en werd bij Nieuw-Vennep aan de kant gezet. In Canada regent het handtekeningen onder een petitie tegen de Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra. Hij steunt het idee van president Trump om Canada in te lijven. De regering zal hem niet wegsturen, maar de petitie is wel een signaal aan Trump. Hoekstra heeft Nederlandse roots en was hier ook een tijdje ambassadeur. De eerste thuiswedstrijd van Feyenoord is geëindigd in gelijkspel tegen Go Ahead Eagles. Het werd 2-2 in de Kuip in Rotterdam. Twente won met 3-1 van Zwolle. Eerder won Groningen bij ADO Den Haag met 4-1. En op dit moment speelt Ajax thuis tegen Heerenveen. Het Veronica Weer van Weer Online. Het blijft vanavond droog. Vannacht valt er wat regen en het is dan rond 14 graden. Morgen ook nog kans op een buitje, maar ook zon en het wordt dan een graad of 20.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vrienden Loterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we van weer?
1: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle aanmerk ijsrepen 1 plus 1 gratis. En de mega meevaller van de week, alle raak vruchtensiroop 0, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
1: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
5: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15%. Korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
4: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
6: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 2 flessen Lipton Iced Tea van 1,5 liter per besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
7: Zo, een goal van Wesley Sneijder, onze record international.
8: Het begint met de eerste stap. Neem die stap, Scapino.
9: Kluszomer bij Gamma. Van vrijdag tot en met zondag 30% korting op verf en bijt. Met de voordeelpas. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
8: Nu op heel veel sportartikelen. Tweede artikel 50% korting. Neem die stap. Scafino.
10: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
11: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.

0: ook zo mee, hè? In die top 3000 die er toch al langzaam aan zit te komen.
1: Het weekend van Radio Veronica. 80's only.
0: De Paul Carrick en Don't Shed a Tear bij Radio Veronica. En ik hoor je denken, zat hij er dan in vorig jaar? Nou, uiteraard zat hij erin op 2075. Dus nou ja, op 1/3 ongeveer kwam je hem tegen. Mocht je denken, hey, die moet veel hoger. Dan kan je vanaf morgen dus gaan stemmen voor de top 3000. Want dan gaan de stembussen open. En ja, als voorproefje van die top 3000 gaan Wout en Frank het land in met de beste muziekquiz aller tijden. Jij kan erbij zijn. Gaan een avond vol een beetje muziekquizjes, bier, bitterballen, alles erop en eraan. Jij kan daar dus bij zijn door jezelf aan te melden via radioveronica.nl. Kleine tip vanuit mijn kant. Draai ik ondertussen tot aan 6 uur alleen maar muziek uit de jaren 80 in dat 80's Only Weekend. Met zometeen onder andere op het station waar ze thuis horen hier bij Veronica YouTube. Eerst nu de selector. Dit is On My Radio. Oh.

0: Welkom bij je vrienden van Radio Veronica. Binnen nu en 52 seconden veel meer muziek uit de jaren 80. Onder andere Hall & Oates, The Police en ook Toto.
1: Wat is de echte voornaam van Lady Gaga? Hoe heet de drummer van Queen? Uit welke stad komt de band Oasis? Uit hoeveel leden bestond de Jackson 5? Ja, goed te doen toch?
2: De Radio Veronica Top 3000 komt terug. Om dat te vieren komen Wout en Frank naar je toe met de beste muziekquiz alle tijden. Heb jij zin in een avond vol gezelligheid en de leukste radiospelletjes? Meld je dan nu aan via radioveronica.nl.
3: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
0: Vanavond blijft het een lange tijd droog, maar aan het einde van de avond kan het nog wel eens gaan regenen. Morgenochtend kan er dan ook nog een buitje vallen, maar voor de rest is het morgen lekker zonnig. En temperaturen van maximaal 25 graden morgen.
2: Ferry Omen.
0: Ja, goedemiddag met zometeen onder andere muziek.

0: All and Out. En Out of Touch bij Radio Veronica. Met Janet Jackson zometeen ook. Toto komt eraan. Eerst uit 1981. Nou, het jaartal dat onder andere dit gebeurde.
1: Zojuist is bekend geworden dat er een aanslag is gepleegd op paus Paulus II. Er is op hem geschoten. De paus zou gewond zijn aan zijn nek. En hij is vervoerd naar een ziekenhuis. De vermoedelijke dader zou zijn gearresteerd.
0: Ja, en nou ja, achteraf gezien, dat vind ik toch best wel bijzonder. Aan de andere kant, ja, het is de paus, dus dan is het op zich ook weer ergens logisch. Hij schonk de dader, die tot levenslang veroordeeld werd, een vergiffenis en bezocht hem in de gevangenis. Ik had al lang gezegd, joh, je wilde een aanslag op mij plegen. Echt, je mag de tyfus krijgen, weet je wel. Maar nee, zo is de paus natuurlijk niet. Rechtstreeks uit 1981. Hetzelfde jaartal toen dit nummer werd uitgebracht. The Police and Every Little Thing.

Toto. En Rosanna bij Radio Veronica. Zometeen na 6 uur de one and only Gissa. Zo noemen we hem in de straathal. Oftewel Gijs Alkemaar en de platenzaak. Oftewel 2 uur lang alles vanaf vinyl. Van alles. Ik zag onder andere al een Dua Lipa plaatje voorbij komen. Dus dat zometeen na 6 uur.

0: Want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
1: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
2: Mam, waar is mijn zwemband?
3: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
4: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
5: Geeft ruimte.
6: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak je kans. Alleen vandaag nog de 15 mm OSB 3 constructieplaat voor maar €11,49 per stuk. Karwei, maak het mooier.
4: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
7: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
8: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
9: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
8: De marketingmanager. Ja, ben ik ook.
9: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
10: Nu
11: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
10: nu
11: Fluorio wasmiddel voor maar €7,99.
10: Nu halen, hè? Dus niet straks.
12: Hands van Voodoo.
11: Aldi.
13: Voel mij zo free.
11: Wacht, wat? €75? Ik loop het.
14: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
11: Wow, dit is echt nice.
14: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
10: Nu
11: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
10: nu
11: M&M's of Maltesers voor maar €2,29.
10: Nu halen, hè? Dus niet straks.
12: Hands van Voodoo.
11: Aldi.
15: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
12: Praxis.
16: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van €1, €2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
17: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
18: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij gewoon relaxed. Esso, omdat elke rit telt.
19: Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
20: Sta je in de file en spot je ruitschade?
21: Opgelost, Autotaalglas.
22: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu met hoge exclusieve korting in combinatie met Odido en schrijf je in voor extra persoonlijke korting. Ontdek het nieuwste van Samsung nu bij Belsimpel.
23: Belsimpel zet de tijd op 6 uur.
24: Radio Veronica.
23: Met het nieuws.
24: Het is 6 uur.
25: Goedenavond, ik ben René Postma. In Egypte wordt weer gepraat over vrede in Gaza. De schoonzoon van president Trump is erbij. Hij heeft al met de Egyptische president gesproken en gaat ook in gesprek met Hamas-leiders. Later deze week reist hij door naar Israël voor een ontmoeting met premier Netanyahu. die gaat pas weg uit Gaza als Hamas ontwapend is. Door twee natuurbranden op een eiland bij Athene zijn 2 doden gevallen en 9 mensen gewond geraakt. Ze hebben brandwonden. De branden woeden in bewoond gebied in de buurt van 2 populaire badplaatsen. De brandweer probeert te voorkomen dat ze zich verspreiden en samen 1 grote brand worden. Rusland is een rechtszaak begonnen tegen een Duitse journalist. Die vroeg op een persconferentie aan de Oekraïense president Zelensky hoe Europeanen kunnen helpen om zoveel mogelijk Russische soldaten te doden. De journalist zit in Wenen en kan bij verstek 6 jaar in een Russisch strafkamp krijgen. In Noordwijk heeft de brandweer een kind bevrijd uit een snikhete auto, meldt Omroep West. De ouders hadden 112 gebeld omdat ze de auto niet meer open kregen. De sleutel lag er nog in. De brandweer heeft de achterruit ingeslagen. Het kind raakte niet gewond. Het Veronica Weer van Weer Online. Af en toe zon, vannacht wordt het bewolkt en het gaat regenen. Het koelt af naar een graad of 14. Morgen wisselvallig met buien, maar ook zon en het wordt dan rond 20 graden.
0: Beetje regen, goed voor de plantjes. Goedenavond, dankjewel trouwens René bij de ANP. Het is 6 uur geweest. De platenzaak van Radio Veronica die gaat zo beginnen, alles van vernieuw. Maar eerst even de verkeersinformatie. Er zijn 3 vertragingen in Nederland. De A12 Arnhem-Oberhausen tussen Ouddijk en Duitsland, daar 9 minuten. De A37 knooppunt Holsloot-Meppen, in Duitsland is dat Meppen. Tussen de Nederlandse grens en Duitsland, daar 5 minuten. En de A76 Geleen-Keulen tussen Simpelveld en Duitsland. Daar een kwartier vertraging, want de weg is afgesloten.
1: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
2: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
3: Hey ondernemer, hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
5: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
6: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
26: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
27: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
28: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je 1 van de 4 Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je €25.000. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
29: Müller Milk, the moo you can't resist.
30: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
31: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee-hoo! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
30: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.

om mee te zingen. Fijn, hè? Smoorverliefd, doe maar, was de eerste in de platenzaak vanavond. En kan je je voorstellen dat die Smoorverliefd nooit in de Nederlandse hitparades terecht is gekomen? Nee, kwam van het album Skunk af. En als je meekijkt op de webcam via de site van radioveronica.nl, dan kan je ook zien dat ik de hoes laat zien. En dit is dan de hoes van Skunk. En de openingstrek, Sinds een dag of twee, dat was de eerste single die uitkwam. En dat was een mega-hit. En daar kwam deze Smoorverliefd achteraan. En die deed helemaal niks. Later wel hoor, dat is een lievelingetje geworden. Maar in de beginnen niet de hit zoals wij hem kennen. Smoorverliefd is de eerste in de platenzaak bij Radio Veronica. Waarin we twee uur lang het vinyl eren. Alles van de plaat, alles uit de groef, alles met de naald. Dat was even jaren 80 om mee te beginnen. Een smooth transition, maar nu toch ook

0: Oh, Veronica, wauw. Wat ben ik toch aan het genieten.
1: Radio Veronica.
2: Echt, Veronica is helemaal top.
3: De beste muziek aller tijden.
1: Veronica.

0: 2:25, schoon aan de haken. Nog zo schril lelijk.
1: Hey! Ja. Listen up, yo. This room's a mama.
0: Zeker weten. Platenzaak Radio Veronica. Weird Scenes in the Gold Mine. Daar kwam die vanaf als de opening. The Doors. And Break On Through. Zondagavond, ik hoop dat je een geweldig weekend hebt, dat je het naar je zin hebt gehad, dat je bent uitgerust, dat je nog een beetje buiten bent geweest, dat je misschien liefdevolle dingen hebt gedaan met mensen die daarop zaten te wachten. Gewoon weekend, weet je. Lekkere dingen. Om dat even af te keilen zo.

0: Goedemiddag. Staat daar in je platenkast iets van Supermax? Dank je, groetjes Johan uit Altea, Spanje. Nou Johan. Uit mijn hoofd zeg ik van niet. Ik heb niet mijn hele platenkast bij me, want ja, dat zou een heel gestrul worden naar de studio in Amsterdam. Ik woon zelf in Den Haag. Ik heb mijn tasje bij me met een stuk of 30 platen erin. En daar probeer ik je tot 8 uur blij mee te maken. En Supermax staat er niet tussen. Tenminste, niet in mijn tas. En thuis ga ik nog even kijken, want dat lijkt me geweldig. Wat komt er verder allemaal binnen? De post Dominique Maassen, die stuurt lekker bezig. Olaf Roeleveld, ja, lekker de barbecue, wil ik zeggen. De barbecue aan. Doe maar een lekker ethisch knijter. Nou, dat kunnen we zo eens even doen. En Vincent, die stuurt de jaren 60 op Radio Veronica is tegenwoordig uniek. Nou ja, het gebeurde wel eens. En de Doors die komen regelmatig voorbij. Ik heb het graag voor je gedraaid. Nog een gesproken berichtje van Zoltan.
1: Oh, wat is het lekker om te horen. Heerlijk nummertje van Jamiroquai. Zo ondergewaardeerde artiest. Altijd bij dezelfde nummers die je hoort. Deeper Underground en zo. En dan past dit heerlijk bij zo'n lazy Sunday afternoon. Thank you!
0: Ik zou van deze Sunday June ook lekker om te draaien. Ik draaide Half the Man en dat moet kunnen toch? Dit is uit mijn hoofd. Pin me niet op vast, het is zondag 1981 of 1983. Het is tenminste een plaatje voor de zondag, vind ik. Dus je denkt, waarom is dit nou voor de zondag? Nou, het gaat over alles waar je geen zin in hebt op je zondag.

0: bij Maar Alleen. Rogier Engelen die stuurt gisteren een mooi programma van Harry Jekkers op NPO. Ik mis je toch wel door de week na 10. Nou, dat vind ik allemaal leuk om te horen. En dat ga ik even terugkijken. Als er iets moois van Harry Jekkers is uitgezonden, wil ik dat zeker even zien. Klein maandje geleden had hij zijn laatste concert natuurlijk in Den Haag. En zijn muziek die is gelukkig vastgelegd. Kan ik dat lekker van vernieuw draaien op zondagavond bij Veronica. Madonna, Curtis Mayfield en Frans Ferdinand. Take Me Out komt eraan.
1: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
2: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
3: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
0: Hopskeetjes, heer.

was de Maxi 12 inch. Dus dat die hele plaat, zo'n grote, weet je niet, zo'n kleintje, gevuld is met één nummer. Dan klinkt die beter, kan het harder. En het is gewoon leuk om te hebben. En ook de hoes, daar staat volgens mij dan die dame op die van de film is. Desperate Seeking Susan is die film. En Madonna, die is heel jong op die foto. En staan allebei een sigaretje te roken, want dat kon toen nog. En ik haal hem net uit de hoes, want ik heb hem laatst gekocht voor 4 euro. En ik zie ook dat het singeltje nog bij zit. Dus nu heb ik de 12 inch en de single. Dus dat zijn de leuke dingen van naar de platenzaak gaan. Iets, ja, kopen wat je beet kan pakken en dat er af en toe ook een verrassing tussen zit. Zo ook de volgende hier bij Radio Veronica. Ik had het album gekocht van Curtis Mayfield, wat hij heel bescheiden Curtis heeft genoemd. En nou, ik denk leuk, dus dat Move and Up, die kent iedereen, appapadap. En die ga ik draaien. Dus ik haal hem net pas uit het plastic en ik kijk zo hoe lang die plaatjes duren allemaal. Nou, deze duurt iets langer dan de radioversie. 8,5 minuut. Zo'n mooi instrumentaal intermezzo in het midden. Ik ben heel erg benieuwd naar deze. Curtis Mayfield, Radio Veronica. En Move Up!

0: Mayfield erbij is lekker. Hey. Move on up van het album Curtis. Ik haal het net uit plastic, ik heb het nieuw gekocht. Dit soort albums kan je dus nog steeds gewoon kopen als herpersingen. En het is fantastisch. Grote foto in het midden als je hem uitklapt met Curtis Mayfield met zijn dochtertje op zijn schouders. Het is gewoon fantastisch. Het is het mooiste wat er is. Een lekker stukje vinyl draaien.
1: Zondagavond. Stap binnen in Radio Veronica's Platenzaak.
0: Het testament van Daft Punk. Random Access Memories. Wat een goed album. En dit was dan ook een toevalstreffertje. Get luck.

0: allemaal zo in elkaar doorrolgen. Alsof het allemaal...
1: Zondagavond.
0: Oh, sorry. Derde. Ik heb 4 van die schuifjes, dus 25% kans dat het goed gaat. Maar is het fantastisch dat het zo lekker doorrolt allemaal. Randy Bachman, Bachman Turner, Overdrive, Looking Out for Number One. Ontzettende jazzy plaat, later ging hij veel meer rock doen natuurlijk. Curtis Mayfield, Move On Up en Daft Punk met Get Lucky zat er tussenin. Alles van vernieuw in de platenzaak. Een mooie maxi voor je klaar liggen, zo meteen na het nieuws van 7 uur... hoor je een lekkere, lange, keiharde Michael Jackson en Billie Jean. Tot zo.
2: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt... wil je én meteen een ritje maken met het hele gezin...
3: Zijn we al!
2: En je team naar de uitwedstrijd brengen...
4: Kampioenen!
2: En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora autoverzekering.
6: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Douwe Egberts koffie, 25% korting. En Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal, €2,99. We doen met je mee. Plus.
7: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
8: Alleen nu bij Hollands Nieuwe.
9: Woehoe!
8: 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
9: Woehoe!
7: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
10: Ik kom

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
2: It's funny, because it's true.
1: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
3: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
4: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
5: Simyo. Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas Bosch 18 volt Klompoor Easy Impact van €139 voor €89,99. Dat zeg ik.
4: Wauw deals bij Ethos. Zoals alle Bioderma's nu 50% korting. Dat is je favoriete skincare voor de beste prijs. Kom voor nog meer wauw deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op?
6: Mooi van Ethos.
7: Nieuwe software op een oude laptop. Het is back to school bij Mediamarkt. Zo heb je een eerste klas Samsung Galaxy Chromebook Go met Intel Celeron processor voor €199. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
8: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
9: nu
8: Fluoril wasmiddel voor maar €7,99.
9: Nu halen, hè? Dus niet straks.
10: Fans van voordeel.
8: Aldi.
11: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
12: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
9: Nu
8: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
9: nu
8: M&M's of Maltesers voor maar €2,29.
9: Nu halen, hè? Dus niet straks.
10: Hands van voordeel.
8: Aldi.
13: Radio Veronica.
14: Met het nieuws. Het is 7 uur.
15: Goedenavond, ik ben René Postma. In België is voor het eerst een vuurwolk ontstaan door de hitte van de natuurbrand in het gebied De Hoge Venen, vlakbij de grens met Limburg en Duitsland. Zo'n wolk bemoeilijkt het blussen, want er ontstaat extra wind en vuurdeeltjes worden omhoog gezogen. Het leger is aan het blussen en Nederland helpt met Chinook-helikopters. De overleden persoon die is gevonden in Lelystad was een bewoner van een woonproject voor mensen met dementie. De zorgorganisatie vindt het heel verdrietig. Er wordt rekening gehouden met een misdrijf, maar de politie wil er verder niks over zeggen. De Amerikaanse gezant in het Midden-Oosten, Jared Kushner, probeert steun te winnen voor het vredesplan van president Trump. Hij heeft in Egypte met leiders van Hamas gepraat en hun aangespoord om te ontwapenen, meldt nieuwssite Axios. Kushner reist hierna naar Israël om premier Netanyahu te spreken. Tot nu toe blokkeert hij het plan. In de Eredivisie heeft Ajax thuis gelijk gespeeld tegen Heerenveen. Het werd 2-2. Ajax kwam al in de eerste minuten op voorsprong door een foutje bij Heerenveen. De keeper tikte de bal uit een corner in zijn eigen doel. Bij rust was het 2-1 en vlak voor het eind maakte Heerenveen nog gelijk. Het Veronica Weer van Weer Online. Vannacht wordt het bewolkt en het gaat regenen. Het koelt dan af naar een graad of 14. Morgen wisselvallig met buien, maar ook zon en het wordt dan rond 20 graden.
16: Er zijn 3 vertragingen. Je hebt geluk als je erin staat. Kun je langer luisteren, want de komende uur platenzaak. Och, goede platen bij hem. Fantastisch. Ik ben er heel tevreden over. Ik hoop jij zo meteen ook. Het verkeer. Er zijn 3 vertragingen. De A12 Arnhem-Oberhausen. Tussen Oud-Dijk en Duitsland, daar 11 minuten. De A37 knooppunt Holsloot-Meppen in Duitsland, daar 7 minuten. En de A76 Geleen-Keulen tussen Simpelveld en Duitsland, 13 minuten. En dat komt doordat die weg is afgesloten. Hij is dicht. Nooit meer open. Dus nu is die dicht. Ik weet niet of die nooit meer open gaat. Begin met Michael Jackson, een lekkere, lange, keiharde Billie Jean. Tot zo.
17: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
18: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
17: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
6: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
13: Volg de frisse neushaler in jou. Langs betoverend mooie herfstkleuren. En je innerlijke sfeermaker. Tijdens lange avonden bij de open haard. Kortom, volg deze herfst je natuur bij Centerparks. Alleen nu boek je een verblijf voor 4 personen en 4 nachten vanaf €259. Je hebt nog maar 8 dagen, dus ga snel naar centerparks.nl.
6: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
19: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
20: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
19: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
20: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
21: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
22: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
23: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
24: 3 sterren slot.
23: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.

lekkere maxi's gaan opgooien. Billy Jean, Michael Jackson. Michael Jackson natuurlijk de enige man die echt nonchalant met een tijger tussen zijn benen kan poseren. Dat is deze hoes, hè, Billy Jean. Ligt hij in een wit pak, nonchalant, handje een beetje in de lucht en een andere hand beroert de tijger die angstvallig dichtbij zijn kruis zit. Maar Michael heeft er geen last van. Want zo is Michael Jackson. Gek toch? Platenzaak bij Radio Veronica. Alles van vinyl. En als je graag een plaatje koopt en een plaatje draait, dan weet je dat vinyl echt teringduur is. Het gaat helemaal nergens meer over wat je tegenwoordig voor een plaat betaalt, vind ik. 30, 40 euro. Maar dan heb je wel wat. Als je dan soms iets moois kan kopen in de vorm van een verzamelaar, dan scheelt dat gewoon heel veel geld. En deze verzamelaar, daar ben ik zo blij mee. The Greatest Hits van Lenny Kravitz. Ze staan er allemaal op. En ook dit onwijs goede liedje over racisme. Ja. Die taxichauffeur die wil hem meenemen. En dat heeft

Als je meekijkt in de studio van Radio Veronica via de webcam, dan kan je zien dat dit 21 is. 21 staat op de hoes van Adele. Ik heb hem hier in mijn handen en dit album 21. Mede geproduceerd door Rick Rubin. Dit liedje Rolling in the Deep dan weer niet. Maar Rick Rubin is mijn spirituele guru en een hele goede producer. Hij heeft Beastie Boys vroeg gedaan, maar ook Red Hot Chili Peppers, Johnny Cash en ook dit 21 album. Maar hij hoeft ook niet per se een specifiek nummer te produceren. Als Rick Rubin in de buurt is, dan wordt het al een soort band van beter. En daarom vind ik het een fijne kerel. Het is een soort super luilak met bovennatuurlijke talenten. Omdat nou, kan alleen maar een voorbeeld zijn voor ons allen, toch? De platenzaak bij Radio Veronica. Normaal Wouter van der Goes hier en ik ben Gijs. Gijs Alkmaar, ik mag het even overnemen. En dat vind ik onwijs leuk om te doen. Deze heb ik wel vaker gedraaid tijdens mijn invaldiensten van de platenzaak. En ik vind hem zo goed. Ik blijf dit gewoon draaien. Want ik word hier gewoon 11 minuten lang een verzameling van muzikale ideeën van Roger Hudson. Maakte uiteindelijk een compositie over de ondergang van de mensheid en mensen die niet willen zien welke kant de wereld opgaat. Het is gewoon ontzettend mooi. En ook ontzettend lang. Geniet lekker. Supertramp. En voel

0: Hoe kan iets dat 10 minuten duurt zo snel voorbij zijn? Nou, eerlijk gezegd hoor ik het vaak. Sorry. Fools Overture. Supertramp, goede berichten komen er binnen. Pim die stuurt voor de oudjes onder ons, Fools Overture. Stukje wordt gebruikt voor de aankondiging van de Radio Veronica concertagenda. Jazeker zat het daarin, Pim. De platenzaak, ik ga nog een half uurtje vernieuwd draaien na de break. Flock of Seagulls, Fleetwood Mac, Olivia Dean. En het 2001 album van Dr. Dre. Er staan ook dikke tracks op, je hoort ze zo.
1: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor. Maar hey, met de nieuwe...

0: terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

My Score en Mike Score. Ze waren vlak af singles. Jonge gasten hoor, nog onder de 20 een aantal van hun. Maar ja, soms heb je gewoon jonge mensen nodig om iets nieuws, iets revolutionairs te doen. Om te zeggen van, hé, hey, zo'n synthesizer, kan je daar niet ook dit mee proberen of dit mee proberen? Dat is een totaal nieuwe sound die ze neerzetten, deze broekies. En Mike Score, die de zang voor zijn rekening neemt, die vertelde dat dit liedje over een echte vrouw ging. Hij ontmoette die vlak voordat de band voor het eerst naar Amerika vertrok en hij vroeg haar om een foto, zodat hij er niet zou vergeten. Maar zij weigerde dat, omdat ze dacht dat hij beroemd zou worden en alleen maar onbetrouwbaar zou worden. Hij zou haar vergeten. Ja, dat heeft hij niet gedaan. Hij heeft dat liedje geschreven. Wishing I Had a Photograph of You. A Flock of Seagulls. Kan je nagaan, hè, als die dame in kwestie iets meegaander was geweest en die foto had gegeven, hadden wij dat liedje nooit gehad. Ja, ja. Als ze maar aardig tegen elkaar waren, dat is

een toegankelijk iemand is. Hè? Hoeft niet gelijk een ring omheen. We kunnen ook een beetje aardig doen tegen elkaar. Komt ook wel goed. Nice to each other. En Olivia Dean, die vind ik prachtig. Maar misschien zit het wel in de naam. Want alles met Olivia, daar ga ik een beetje van stijgeren. Is gewoon zo. Radio Veronica, je luistert naar De Platenzaak.

Paul McCartney bereidde zich goed voor om een nieuwe soundtrack voor de nieuwe James Bond te schrijven in 1973. Hij las het boek geschreven wat bij Live and Let Die hoorde bij die James Bond film. Natuurlijk door die man die al die boeken heeft geschreven. Even kijken hoor. Ian Fleming, ja, dat was hem. En in die boeken las hij Live and Let Live als uitspreker. En Paul McCartney dacht, weet je wat, daar maak ik Live and Let Die van. En zo is deze tot stand gekomen. Toffe soundtrack van een hele toffe film. Roger Moore natuurlijk, die daarin speelt. De platenzaak voor vanavond zit erop. Ik heb het met veel plezier gedaan. Het was ontzettend leuk. Ja, nee, ja inderdaad, geen enkel probleem. Misschien volgende week weer, of Wouter is weer terug. Moeten we even appen of dat wel of niet zo is. Dit is sowieso de laatste. De Dijk, doei!

0: is hij terug.
1: Ja, geweldig.
0: Gerard Ekdom. Met de beste muziek aller tijden.
2: Oh yeah.
0: Ekdom in de morgen. Iedere werkdag vanaf 6 uur op Radio Veronica.
2: Ik heb er zin in hoor.
3: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki. Serious about fun.
4: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo kreeg je deze week maar liefst 2 flessen Lipton Ice Tea van 1,5 liter per besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat zie je van Jumbo.
5: Nieuw bij Ziggo, altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN, standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
6: Voor wie zijn we ook alweer?
5: Nu standaard

0: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
1: Wow, dit is echt nice.
0: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
2: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
3: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen.
4: Allsafe geeft ruimte.
5: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
6: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
7: Onze record international.
8: Het begint met de eerste stap. Neem die stap. Scapino.
9: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
10: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
9: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
11: Nu op heel veel sportartikelen, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
12: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
13: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
12: Laptops snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
14: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je...
15: Nu!
14: Fluriel wasmiddel voor maar €7,99.
15: Nu halen, hè? Dus niet straks.
16: Hands van voordeel.
14: Aldi.
15: Nu
14: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
15: nu
14: M&M's of Maltesers voor maar €2,29.
15: Nu halen, hè? Dus niet straks.
16: Hands van voordeel.
14: Aldi.
17: Nu bij Belsimpel. De nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu met hoge exclusieve korting in combinatie met Odido. En schrijf je in voor extra persoonlijke korting. Ontdek het nieuwste van Samsung nu bij Belsimpel.
18: Belsimpel zet de tijd op 8 uur.
19: Radio Veronica.
18: Met het nieuws. Het is 8 uur.
20: Goedenavond, ik ben René Postma. Honderden mensen die gisteren werden geëvacueerd voor de natuurbrand in België kunnen voorlopig nog niet terug naar huis. Het vuur woedt in de buurt van het Drielandenpunt. Het verspreidt zich nu richting Duitsland, maar dat kan zo veranderen door de wind. Het leger helpt met blussen. Nederland zet Chinook-helikopters in. Kinderen in Best hebben met hun metaaldetector een lading rookgranaten gevonden uit de oorlog. Ze groeven ze op in een bosje en namen ze in een plastic tasje mee naar huis. De ouders zagen meteen dat het echte munitie was en belden om hulp. De granaten zijn afgevoerd. Ze kunnen niet ontploffen, maar bevatten wel schadelijke chemicaliën. Een grote brand ten zuidwesten van het Overijsselse Hengelo bij een partyservicebedrijf. Een schuur stond in brand en door een explosie werd de halve gevel eruit geblazen. Een gebouw ernaast raakte beschadigd. De schuur is voor het grootste deel afgebrand. Cristiano Ronaldo denkt erover om na dit seizoen te stoppen met voetballen. Hij zegt dat in een interview met Vogue. Aanleiding voor het interview was zijn bruiloft in Portugal. Ronaldo zegt dat hij na 25 jaar met veel opofferingen meer tijd wil voor zijn vrouw en kinderen. Het Veronica Weer van Weer Online. Vannacht wordt het bewolkt en het gaat regenen. Het koelt af naar een graad of 14. Morgen wisselvallig, met buien maar ook zon. En het wordt dan rond 20 graden.
21: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
22: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcrème van Zilveren Kruis.
21: Zonnebrandcrème?
22: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
15: Nu
14: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je...
15: Nu!
14: Fluoriel wasmiddel voor maar 7,99.
15: Nu halen, hè? Dus niet straks.
16: Hands van Voordeel.
14: Aldi.
0: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
1: Yes!
0: Esso, omdat elke rit telt.
14: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
15: nu
14: M&M's of Maltesers voor maar 2,29.
15: Nu halen, hè? Dus niet straks.
16: Hands van Voordeel.
14: Aldi.
4: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
23: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
24: Simyo.
25: Droom groots. Rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden? Dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
26: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Jegor en ik leef al 10 jaar met mijn hersentumor. Een tumor waarvan je weet dat hij niet meer weggaat, ja, dat geeft wel echt heel erg veel angst. Palliatieve zorg helpt mij heel erg om met die angst en onzekerheid om te gaan. Ik durf gewoon weer toekomstplannen te maken. Voor mezelf en mijn gezin.
27: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatste.nl.
28: Klaar voor een frisse start? Het is back to school bij Mediamarkt. Houd je outfit altijd klaar met de Beko energiezuinige 7 kilo wasmachine voor €329. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.

Wat is de echte voornaam van Lady Gaga? Hoe heet de drummer van Queen? Uit welke stad komt de band Oasis? Uit hoeveel leden bestond de Jackson 5? Nou, goed te doen toch?

0: en de leukste radiospelletjes? Meld je dan nu aan via radioveronica.nl.
1: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
2: Oh my god.
1: Zo dus.
2: Wow.
1: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
3: Alleen nu bij Hollands Nieuwe.
4: Woehoe!
3: 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
0: De beste muziek aller tijden.

0: Radio Veronica.
1: Ja, het is gewoon, het heeft een lekkere beat en een goede tekst.
0: Veronica.
2: Ja, ja, en mijn oortjes in. Ja, echt lekker, heerlijk.
0: De beste muziek aller tijden. Can't touch me.

0: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
1: Oh my god.
0: Zo dus.
1: Wow.
0: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
2: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
3: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
4: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel. Profiteer alleen vandaag nog van 30% korting op alle Sigma buitenlak. Karwei, maak het mooier.
3: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
5: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
6: Drie sterren slot.
5: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
7: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
8: Voor wie zijn we ook alweer?
7: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
10: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
11: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
12: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
13: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
14: Maar hey, met de nieuwe collectie van...

0: super voordelig.
1: Hallo.
2: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
1: Ja hoor.
2: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
1: Tuurlijk.
2: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
1: Ja.
3: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
4: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
5: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
6: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
7: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
8: Radio Veronica.
9: Met het nieuws. Het is 9 uur.
10: Goedenavond, ik ben René Postma. België heeft hulp gevraagd aan Duitsland om de natuurbrand te blussen ten zuiden van het Drielandenpunt. De hulp is al op gang gekomen en wordt ingezet vlakbij de grens. Aan de Duitse kant ligt het plaatsje Monschau. Een evacuatie is voorbereid, maar nu nog niet nodig. In België zijn al honderden mensen geëvacueerd. Iets noordelijker in Duitsland bij Aken was ook een natuurbrand uitgebroken, maar die is onder controle. Om het gebied heen is een brandwerende strook gemaakt. Ongeveer 2000 geëvacueerde bewoners mogen terug naar huis. Het was de grootste brand ooit in de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen. In de Spaanse enclave Ceuta in Marokko zijn honderden immigranten aan het demonstreren op het strand. Ze willen dat Spanje hen asiel verleent. Er zitten nog altijd duizenden immigranten in Ceuta na de massale bestorming 2 weken geleden. Het overgrote deel is al teruggestuurd. Kinderen in het Brabantse Best hebben met een metaaldetector een lading rookgranaten gevonden uit de oorlog, meldt Omroep Brabant. Ze namen ze in een plastic tasje mee naar huis. De ouders zagen meteen dat het echte munitie was en belden om hulp. De granaten zijn afgevoerd. Ze kunnen niet ontploffen, maar bevatten wel schadelijke chemicaliën. Het Veronica Weer van Weer Online. Vannacht wordt het bewolkt en het gaat regenen. Het koelt af naar een graad of 14. Morgen wisselvallig met buien, maar ook zon. En het wordt dan rond 20 graden.
11: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
12: Tuurlijk wel!
11: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
13: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
11: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
14: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
15: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney+.
16: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
17: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
18: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
19: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
20: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
19: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
20: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
21: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
20: Ah, eindelijk.
0: zomervakantie.
8: En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.

0: luister Radio Veronica.
1: Radio Veronica.
0: Join the club.
2: De beste muziek aller tijden.
3: Dankjewel.
1: Veronica.
3: And it goes a little something like this.

0: Wat heb je mis?
1: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar 20 euro per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.

0: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
2: nu
1: Fluorio wasmiddel voor maar 7,99.
2: Nu halen, hè? Dus niet straks.
3: Hands van Voodoo.
1: Aldi.
4: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
5: Simyo.
2: Nu
1: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
2: nu
1: M&M's of Maltesers voor maar 2,29.
2: Nu halen, hè? Dus niet straks.
3: Hands van voordeel.
1: Aldi.
6: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki. Serious about fun.
7: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
9: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN, standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
10: Voor wie zijn we ook alweer?
9: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney+.
9: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
12: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
13: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
14: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
15: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
16: Opgelost. Autotaalglas.
17: Ah, nee hè.
18: Dag buurvrouw. Sleutels vergeten?
17: Ja, weer eens.
18: Nou, tof jij even.
17: Oh ja?
18: Ik heb net koffie gezet.
17: Lekker.
18: Kom maar even binnen. Dan kun je hier wachten. Je
19: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Egbertstreekt.
20: Nu bij Belsimpel. De nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu met hoge exclusieve korting in combinatie met Odido. En schrijf je in voor extra persoonlijke korting. Ontdek het nieuwste van Samsung nu bij Belsimpel.
21: Belsimpel zet de tijd op 10 uur.
22: Radio Veronica.
21: Met het nieuws.
22: Het is 10 uur.
23: Goedenavond, ik ben René Postma. België heeft de natuurbrand in het oosten gedeeltelijk onder controle. Het vuur verspreidt zich niet meer richting Duitsland, maar het blijft onvoorspelbaar door de wind. In België zijn al honderden mensen geëvacueerd. Ze kunnen nog niet terug. De meesten hebben zelf onderdak gevonden. De rest wordt opgevangen in de plaats Malmedy. Iets noordelijker in Duitsland bij Aken was ook een natuurbrand uitgebroken, maar die is helemaal onder controle. Om het gebied heen is een brandwerende strook gemaakt. Ongeveer 2000 geëvacueerde bewoners mogen terug naar huis. Het was de grootste brand ooit in de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen. Cristiano Ronaldo denkt erover om na dit seizoen te stoppen met voetballen. Hij zegt dat in een interview met Vogue. Aanleiding voor het interview was zijn bruiloft in Portugal. Ronaldo zegt dat hij na 25 jaar met veel opofferingen meer tijd wil voor zijn vrouw en kinderen. De Nederlandse zwemploeg heeft het beste EK ooit achter de rug, zegt bondscoach Pieter Bisschop bij de NOS. We wonnen 2 gouden medailles en 7 zilveren. Marit Steenbergen was de absolute uitblinker. Ze kon alleen niet het verschil maken op het laatste onderdeel, de estafette wisselslag. Nederland werd 7e. Het Veronica Weer van Weer Online. Vannacht bewolkt en het gaat regenen. Het koelt af naar een graad of 14. Morgen wisselvallig met buien, maar ook zon. En het wordt dan rond 20 graden.
0: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
4: Voor wie zijn we ook alweer?
0: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
0: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
10: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op KNRM.nl.
24: Hey ondernemer, hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
10: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
25: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
11: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
26: It's funny, because it's true.
11: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
25: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
27: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
28: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
27: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
29: Bij Eurojackpot maak je

Wat is de echte voornaam van Lady Gaga? Hoe heet de drummer van Queen? Uit welke stad komt de band Oasis? Uit hoeveel leden bestond de Jackson 5? Nou, goed te doen toch?

0: radiospelletjes? Meld je dan nu aan via radioveronica.nl.
1: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
2: Rustig, adem in,
1: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
2: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
3: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
4: Hey, ben je er weer?
5: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
4: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
5: Klopt, top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
4: Ja, lekker. Je
6: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Echt
0: beetstreekt. De beste muziek

0: Radio Veronica.
1: Ik ben lekker onderweg met de Radio Veronica.
2: Zet Radio Veronica als nummer 1 preset in je autoradio.
1: Ja! Hij gaat lekker.
3: Hoppa!

0: is hij terug.
1: Ja, geweldig.
0: Gerard Ekdom. Met de beste muziek aller tijden.
2: Oh yeah.
0: Ekdom in de morgen. Iedere werkdag vanaf 6 uur op Radio Veronica.
2: Ik heb er zin in hoor.
3: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
4: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
5: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
6: nu
5: Fluoriel wasmiddel voor maar €7,99.
6: Nu haal hè, dus niet straks.
7: Hands van voordeel.
5: Aldi.
8: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
7: Praxis.
6: Nu
5: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
6: nu
5: M&M's of Maltesers voor maar €2,29.
6: Nu halen, hè? Dus niet straks.
7: Hands van voordeel.
5: Aldi.
9: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki. Serious about fun.
10: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
11: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
12: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
11: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
13: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
14: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
15: Hoppa!
14: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
15: 3-sterren-slot.
14: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
16: Volg de frisse neushaler in jou, langs betoverend mooie herfstkleuren. En je innerlijke sfeermaker, tijdens lange avonden bij de open haard. Kortom, volg deze herfst je natuur bij Centerparks. Alleen nu boek je een verblijf voor 4 personen en 4 nachten vanaf €259. Je hebt nog maar 8 dagen, dus ga snel naar centerparks.nl.
17: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
18: Voor wie zijn we ook alweer?
17: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
19: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
20: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
21: Vakantie voorbij? Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Scoor nu een Samsung Galaxy Book 4 laptop met Intel Core i5 processor voor €555. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
22: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. Dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
23: Alles over palliatieve zorg vind je op leventotlaatst.nl.
0: Radio Veronica.
24: Met het nieuws. Het is 11 uur.
25: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot.
1: De Nederlandse estafettevrouwen hebben op de EK Atletiek goud gewonnen op de 4x400 meter. Een topteam met Femke Boeders-Bol, Lieke Klaver, Mirtha van der Schoot en Eveline Saalberg nam bij de start meteen de leiding en gaf die niet meer weg. Bij de mannen-estafette was er brons, mede dankzij slotloper Jonas Pijvers. Het OM in België heeft een onderzoek naar brandstichting geopend bij de natuurbrand bij de Duitse grens. Er zijn geen aanwijzingen dat de brand is aangestoken, maar het OM zegt dat die tijdens het onderzoek nog kan veranderen. Er is inmiddels meer dan 3000 hectare natuur in de as gelegd en 600 mensen moesten hun huis uit. In Colombia zijn bijna een week na de zware aardbeving bijna 300 doden gevonden. Meer dan 140 mensen worden nog vermist. Hulpverleners blijven het puin uitkammen van huizen, flats, scholen en kerken, maar halen alleen nog maar doden tevoorschijn. En een automobilist die te veel gedronken had, heeft een ravage aangericht in Standaar Buiten, meldt Omroep Brabant. Hij reed tegen meerdere geparkeerde auto's aan die flink beschadigd raakten. De man had bijna 5 keer de toegestaande hoeveelheid alcohol op. Hij is zijn rijbewijs kwijt en moet voor de rechter komen voor de aanrijdingen. Het Veronica weer van Weer Online. Het is bewolkt en vanuit het westen gaat het regenen. Het koelt af tot een graad of 15. Morgen begint regenachtig, maar in de loop van de dag klaart het op. Het wordt 19 tot 22 graden.
2: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
3: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
4: Oh my god.
3: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
18: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
25: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
18: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
25: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
26: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
27: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
28: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
29: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.

0: Jij luistert naar Veronica.
1: Oh, Veronica, wauw. Wat ben ik toch aan het genieten.
2: Radio Veronica.
3: Echt, Veronica is helemaal top.
0: De beste muziek aller tijden. Veronica.

0: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een 55-inch Philips Ambilight TV cadeau. Pak hem snel op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
3: De beste muziek aller tijden.

0: nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
1: Voor wie zijn we alweer?
0: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Al één van de vier Müllermilkflesjes met het moe-geluid is gevonden. Dus hou je oren goed open. Want vind jij één van de overige flesjes? Dan win je 25.000 euro.
3: Müllermilk, the moo you can't resist.
0: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
5: nu
4: Fluorio wasmiddel voor maar 7,99.
5: Nu halen, hè? Dus niet straks.
6: Hands van voordeel.
4: Aldi.
7: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
5: Nu
4: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
5: nu
4: M&M's of Maltesers voor maar 2,29.
5: Nu halen, hè? Dus niet straks.
6: Hands van voordeel.
4: Aldi.
8: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
9: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
10: Ik kan

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
2: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
3: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
6: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
7: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
8: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu met hoge exclusieve korting in combinatie met Odido. En schrijf je in voor extra persoonlijke korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
9: Belsimpel zet de tijd op 12 uur.
10: Radio Veronica.
9: Met het nieuws. Het is 12 uur.
11: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Ook in Duitsland moeten mensen hun huis uit vanwege de enorme bosbrand in België. Het gaat om enkele tientallen mensen in de stad Monschau, net over de grens. Het vuur is lastig te bestrijden omdat de wind continu draait. Een gebied van 6 bij 5 kilometer aan natuur is in de as gelegd. Rechtenstudenten van de VU in Amsterdam hebben een klacht bij de reclamecodecommissie ingediend tegen energiebedrijf RWE. Die zeggen in de reclame dat biomassa een klimaatneutrale energiebron is. Misleidend vinden de studenten, want bij het opwekken van biomassa komt wel degelijk CO2 vrij. Het Amerikaanse leger gaat minder vaak oefenen met het leger van Zuid-Korea. President Trump heeft daarvoor de opdracht gegeven aan zijn defensieminister Hexet. Trump snapt niet waarom Amerika met de Zuid-Koreanen moet oefenen tegen eventuele aanvallen van Noord-Korea. Hij benadrukt dat hij een goede band heeft met Kim Jong-un. En Nederland heeft de succesvolste EK-atletiek ooit achter de rug. Op de slotavond wonnen de estafettevrouwen goud op de 4x400 meter. De mannen pakten op diezelfde discipline het brons. De Nederlandse ploeg gaat naar huis met 5 keer goud, 3 keer zilver en 6 maal brons. Het Veronica-weer van Weer Online. Het is bewolkt en vanuit het westen gaat het regenen. Het koelt af tot een graad of 15. De dag begint regenachtig, maar later klaart het op. Het wordt 19 tot 22 graden.

0: Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 1 uur.
2: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. De natuurbrand in België zorgt ervoor dat er nu ook in Duitsland mensen hun huis uit moeten. Het gaat om twee kleine dorpjes net over de grens, die horen bij de stad Monschau. Eerder moesten in België al 600 mensen hun huis uit. Er is al een gebied van 6 bij 5 kilometer verbrand. Ook Zweden helpt België bij die grote natuurbrand. Twee Zweedse blusvliegtuigen werden afgelopen middag voor het eerst ingezet. Nederland helpt met helikopters en Duitsland en Luxemburg helpen ook. Het vuur is lastig onder controle te krijgen. De wind waait steeds een andere kant op. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is de dodelijkste ooit. Van bijna 5000 mensen is zeker dat ze het virus hebben opgelopen, waarvan bijna de helft is overleden. De laatste keer dat ebola voor zoveel doden zorgde, was de uitbraak tussen 2018 en 2020. En de Britse atlete Amy Hunt heeft op de EK Atletiek een stokoud record gebroken dat nog in handen was van Fanny Blankers-Koen. Ze won maar liefst 4 keer goud op 1 toernooi. De 100 meter, de 200 meter, de 4x100 meter estafette en vandaag de gemengde estafette. Fanny Blankers-Koen won in 1950 3 keer goud en 1 keer zilver. Het Veronica weer van Weer Online. Het is bewolkt en vanuit het westen gaat het regenen. Het koelt af tot een graad of 15. De dag begint ook regenachtig, maar later klaart het op. Het wordt 19 tot 22 graden.

0: met het nieuws. Het is 2:00.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. De regering van Wallonië gaat de strategische voorraad met mondkapjes aanspreken vanwege de bosbrand bij de Duitse grens. Ze hebben zo'n 100.000 FFP2-maskers liggen, bekend van de coronatijd. Er hangt een enorme rookwolk boven de regio waar ook veel fijnstof in zit. Die mondkapjes beschermen daartegen. Rechtenstudenten van de Vrije Universiteit in Amsterdam hebben een klacht bij de reclamecodecommissie ingediend over energiebedrijf RWE. Ze vinden hun reclame misleidend omdat ze zeggen dat biomassa een klimaatneutrale energiebron is. En dat is niet zo, bij het opwekken ervan komt veel CO2 vrij. Een automobilist die te veel gedronken had, heeft een ravage aangelicht in het plaatsje Standaarbuiten, meldt Omroep Brabant. Hij reed tegen meerdere geparkeerde auto's aan die flink beschadigd raakten. De man had bijna 5 keer de toegestaande hoeveelheid alcohol op. Hij is zijn rijbewijs kwijt en hij moet voor de rechter komen voor de aanrijdingen. En het duurt nog tot vrijdag tot de Formule 1 in Zandvoort losbarst, maar de eerste racefans zijn er al aangekomen, ziet Hart van Nederland. Ze komen bij het circuit kijken hoe de tribunes worden opgebouwd en de vrachtwagens van de raceteams aankomen. Dit jaar is het laatste jaar dat het Formule 1 circus in Nederland neerstrijkt. Het Veronica weer van Weer Online. Het is bewolkt en vanuit het westen gaat het regenen. Het koelt af tot een graad of 15. De dag begint regenachtig, maar later klaart het op. Het wordt 19 tot 22 graden.